0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in.

beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Kalver. Met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Yeah.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
3: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
2: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
4: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
2: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske de Rat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
3: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
2: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
4: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
2: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met de argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
3: Ziet er goed uit.
4: Dank je. Wil je wat van me drinken?
3: Geef maar een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Dan heb je toch niks.
2: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
5: Ik zag dat in patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
2: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Barian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend.

0: Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En er worden 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works ProTime heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden.

0: graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Lethal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AES&T is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Studio Alfa. Dit is de vrijdagmiddagshow en het nieuws krijg je van de NOS.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de Field doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in

0: Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Yes, dankjewel. Krijg je van mij de verkeersinformatie uit de regio van de ANWB. Er staat 1 file. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. Sorry. Sta je 8 kilometer vast, 5 minuten vertraging daar door een ongeluk. De afrit is dicht. Je kan keren bij Rijswijk, dat is afrit 11. En door inzet van de brandweer rijden er tot maandag geen treinen tussen Boxmeer en Venray. Dus moet je daar zijn, ja, ga dan met de auto.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Goedemiddag bij de show die je alleen op vrijdag hoort. Daarom heet het de Vrijdagmiddagshow. Dit is
1: nummer 15.
0: Precies.
1: Nummer 15.
0: Ja, nummer 15 dus. Dus elke, als je tot nu toe elke aflevering hebt geluisterd, is dit de
1: 15.
0: De aflevering die je dus hoort. Goed nieuws, het is vandaag Internationale Bierdag. Dus als er iemand thuis gaat klagen omdat je er nog eentje opentrekt. Het is vrijdag, de zon schijnt ergens op de wereld, dus het 5 uur. En het is Internationale Bierdag.

Ja, en wat zit erin in deze 15e aflevering op Internationale Bierdag? Nou ja, je hoort straks meer over het vernieuwde BMW-toernooi bij ARNC. Over het eerste NK croquet. En ik wil het hebben over de huttenbouw. Daarvoor komt er zelfs iemand langs in de studio. Uiteraard ook heel veel goede muziek. Na X en Y hoor je straks Z. Met The Middle. En Nelly Furtado. Say it right.

Maren Morris en Gray hier in de vrijdagmiddagshow. En ik moet zeggen, ik heb een verslaving gekregen door iets wat ik mezelf opgelegd heb. Het klinkt misschien een beetje vaag, maar ik weet zeker dat een paar mensen begrijpen wat ik bedoel. Het is, zit namelijk zo, in december komt de volgende Marvel superheldenfilm uit. En die heet Avengers Doomsday. En dat zou het grote spektakelstuk moeten worden, waar alle dingen binnen de Marvel Cinematic Universe een beetje op zijn plek gaan vallen. En nou heb ik bijna alle films en series van Marvel wel gekeken, maar toch ben ik voor de zekerheid weer helemaal bij het begin begonnen. Je hebt zo'n 600 uur nodig om vanaf Iron Man 1 toch weer alles te kijken. Ik hoop dat ik op tijd ben. Maar er zitten toch in die films ook een aantal technologische dingen die, waarvan ik, ja, die zie ik dan. En die kunnen natuurlijk helemaal niet, zoals ja, van die vliegende pakken, ijzeren pakken vooral, zoals Iron Man ze aan heeft. Een super slimme AI, wat in 2008 nog helemaal niet ter sprake kwam. Maar bijvoorbeeld ook een iris-scanner. En dat laatste, zo las ik vanochtend, is zo onrealistisch nog niet. Want steeds meer campings maken gebruik van gezichtsscans om bijvoorbeeld het zwembad in te komen. Dan heb je geen gedoe meer met pasjes en zo. Ja, handig, maar aan de andere kant zit je ook met privacy. Ik ben een beetje sceptisch hoor, maar ergens denk ik ook, ze weten toch al alles van me. Ik ben ook een beetje van kamp, lang leven de technologie. Kan ik ook weer gewoon een beetje verder blijven dromen over de mogelijkheid om een supersoldaat te worden door een of ander geheim experiment. Toch nog een manier om goddelijk lichaam te vergaren. Hoef ik in ieder geval niet de gym in.

Leuk, ik had het net over de nieuwe Marvel-film Doomsday, die pas in december uitkomt, maar waarvoor ik nu eigenlijk al alle films opnieuw aan het kijken ben. En Claire, Carina, Steven en Harry, die zijn dus ook allemaal begonnen met het kijken van al die films weer opnieuw. En Rinus die reageert nog op die gezichtsscan van campings bij zwembaden. Die zegt, geef mij maar gewoon zo'n pasje.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte is het gras beschadigd. De kans bestaat dat de dijken minder sterk worden. Na een half jaar onderbreking gaat de KLM vanaf 25 augustus weer vliegen naar Tel Aviv. De onderbreking was het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De KLM-bemanning overnacht op Cyprus. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af bij een graad of 22. Morgen zonnig bij 25 tot 30 graden.
1: Krijg je vanavond de verkeersinformatie van de ANWB, de A12, of uit het regio moet ik zeggen. De A12, er is er eentje. Eén weg is dicht, de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Knoop het Oude Rijn en Woerden. Er is de linker rijstrook dicht vanwege een spoedtransport. Dus als je daar rijdt, hou daar rekening mee. En straks, ja, na 50 jaar, keert het iconisch toernooi keert terug in Alphen. Ja, wat het nou is, dat hoor je zo meteen. Het slagveld is weer geopend. De prijs voor het beste Alphense voetbalteam, dat valt weer te winnen.
2: Studio Alphen.

0: Haarlanderveen, Zwammerdam, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en Alphen.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Studio Alphen.

0: Crazip, Ready for More. Ja, de eerste versie die vond plaats op Koninginnedag na de Tweede Wereldoorlog. Een rijke geschiedenis volgde tussen 1961 en 1965. En met het 50-jarige jubileum van ARC keerde het eenmalig terug. Maar nu ARC volgend jaar 100 jaar bestaat, wordt het weer tijd dat de Alphense voetbalclubs tegen elkaar gaan opnemen voor de felbegeerde BNW-beker. Nick Bouwman is initiatiefnemer om het toernooi nog eens te organiseren. Een hele goede middag, Nick.
1: Goedemiddag.
0: Ik vroeg me allereerst af, wat maakt deze editie nou anders dan die van 50 jaar geleden bij het 50-jarig jubileum?
1: Nou, 50 jaar geleden was het geen strijd om de BNW-beker. En deden ook Aarlanderveen en Zwammerdam mee.
0: Ah, dus het is nu iets kleiner.
1: Toen was het gelijk, was het om het Alphense kampioenschap. Dus dat heeft eigenlijk niet zoveel met de BNW-beker te maken.
0: Nou, ik dacht jou horen zeggen vorige keer in de ochtendshow dat jij... Dat die bij het 50-jarig bestaan ook werd georganiseerd. Maar dat heb ik dan verkeerd begrepen misschien.
1: Nee, het is wel georganiseerd, maar niet om de BNW-beker. En het was gewoon een toernooi door ARC georganiseerd. En daar hebben we toen Zwammerdam en Aarlanderveen ook bij betrokken.
0: Ah, kijk. Maar nu is die BNW-beker wordt wel uitgereikt.
1: Nu wordt de BNW-beker wel uitgereikt, ja.
0: En er was nog even twijfel over, begreep ik. Of de burgemeester en de wethouder zich daar ook aan gingen verbinden.
1: Ja hoor, die hebben zich daaraan verbonden. Oh, en de burgemeester die komt de beker uitreiken.
0: En hoe gaat het in zijn werk dan? Zeiden ja goed, gaan we regelen? Of was het nog een heel gepriegel om dat te organiseren?
1: Nee hoor, helemaal niet. Ik heb met Schotanus gebeld en die zei onmiddellijk ja.
0: Nou kijk, dat is leuk. En wordt dit dan een terugkomend iets voor de volgende jaren? Of is het weer een eenmalig toernooi?
1: Nee hoor, wat ons betreft, tenminste wat mij betreft wel. En na het toernooi gaan we contact opnemen met de clubs. En wat mij betreft is het zo dat de winnaar het elk jaar organiseert. Of er wordt afgesproken dat het roleert elk jaar van de ene naar de ander. Maar het is wel de bedoeling, op de beker is ruimte zat, ja, om meerdere namen te graveren.
0: Ja, oké, zo. Ja, dus dan wordt het leuk als het niet één man is die de kaart trekt, maar dat het een beetje verdeeld wordt in het enthousiasme.
1: Ja, maar dat een club het gaat doen.
0: Ja, ik snap het helemaal. En ik vroeg me ook af, want ARC organiseert natuurlijk het Heitinga-toernooi. Dat is ook wel iets groter. En niet alleen maar Alphense clubs zijn dat. Maar botst dat niet met elkaar, dat jullie dan twee toernooien organiseren nu?
1: Nee, maar het Heitinga-toernooi is alleen maar voor de jeugd. En bij ARC botst niets.
0: Hoe bedoel je, botst niets?
1: Nou, het Heitinga-toernooi is een aparte organisatie.
0: Oh,
1: en
0: dit is
1: een toernooi georganiseerd door de jubileumcommissie. En daar vindt niemand wat van de Heitinga-commissie.
0: Nee, oké, maar ik kan me ook voorstellen dat er binnen het bestuur mensen zijn die zeggen, goh, we hebben al een toernooi, moeten we dit nou wel doen?
1: Nee, helemaal niets, nee. En het wordt juist als heel leuk ervaren.
0: Ja, dat snap ik ergens ook wel weer, ja.

0: En wat zijn er nog dingen die om het toernooi heen gebeuren? Want op het toernooi zelf spelen de vier Alphense clubs dan in een soort kleine poolronde. Allemaal een wedstrijd tegen elkaar. En dan de winnaar, die krijgt dan de beker, denk ik, mee. Ja, daar ga ik vanuit. En wat is er nog meer te doen naast die wedstrijden?
1: Nou, er komen, omdat natuurlijk ons clubhuis niet beschikbaar is volgende week zaterdag. Vanwege de verbouwing. Ja. Zijn er ondernemers uitgenodigd om voor horecagelegenheden. Er wordt van buitenuit wordt er verkocht.
0: Ja.
1: En dan is het 6 wedstrijden spelen. Toeschouwers lekker kijken. Vervolgens is er een prijsuitreiking en dan is het klaar.
0: En niet nog een feestje achteraf?
1: Nee hoor, nee. Helemaal niet.
0: Want ik dacht, in maart werd natuurlijk bekend dat Yes R, de rapper, trainer werd bij Alphense Boys. Is dat niet voor het eerste elftal, maar voor de onder-19 teams. Nou speelt Alphense Boys mee in het toernooi. Ik dacht, misschien hebben jullie nog wel kunnen regelen dat hij op komt treden of zo. En we kunnen strikken als artiest.
1: Hebben we geen behoefte aan. Wij organiseren in mei ons eigen feest. En als Alphense Boys iets met die rapper wil organiseren, dan moeten ze dat fijn doen. Maar dit is van ARC, niet van Alphense Boys.
0: Nee, dat snap ik. Nee, ik dacht, maar jullie vieren dat jubileumfeest echt pas in mei. Dus niet verbonden aan dit toernooi.
1: Nee. Dit is een van de. We hebben in 2027 een aantal activiteiten gehad voor de jeugd. Mm-hmm. Er komt nog een veiling in oktober. Dat hebben we nog meer. Nog wat activiteiten voor de jeugd. En dan hebben we op de dag van het jubileum hebben we de receptie. De zaterdag daarna hebben we een reunie. Er wordt nog door ARC1 een jubileumwedstrijd gespeeld tegen Quick Boys.
0: Oh ja.
1: En dan het grote slotfeest, een soort ARC-festival. Daar sluiten we het jubileum mee af in mei.
0: En waarom is er dan voor gekozen om het toernooi nu te organiseren, aan het begin van het seizoen?
1: Nou, omdat dat de enige mogelijkheid is, anders krijg je het niet voor elkaar.
0: Gewoon de clubs, die hadden het niet gered anders, bedoel jij?
1: Nou, je kan het niet door de week organiseren met wedstrijden.
0: Nee, maar ik bedoel, achteraf, na aan het einde van het seizoen, bedoel ik, in 2027 zelf, had dat niet gekund.
1: Nee, maar je weet ook niet of ploegen in de na-competitie terechtkomen. En dan kan je het beter in de voorbereiding doen.
0: Dat is ook alweer zo. Het zekere voor het onzekere nemen dan.
1: Ja, maar als de ploegen in de na-competitie terechtkomen en na een heel seizoen voetballen, krijg je de handen echt niet meer op elkaar bij die jongens voor nog een toernooi spelen.
0: Nee, dat snap ik. Dan kunnen ze beter met een positieve sfeer beginnen van we hebben al een prijs gepakt, laten we nou doorpakken.
1: Het is gewoon in het kader van de voorbereiding hebben we dit gedaan.
0: Ja, ik snap het helemaal, Nick. Ik zou zeggen, heel veel plezier dan volgende week. Volgend weekend op zaterdag is het, hè, spelen jullie.
1: Ja. Helemaal goed. Zaterdagochtend vanaf 30:30.
0: Helemaal goed. Dus als mensen willen kijken, dus niet 8 augustus, maar wat is dan zaterdag 15 augustus?
1: Zaterdag 15 augustus, ja.
0: Ben je van harte welkom op het sportcomplex van ARC om langs de lijn de clubs aan te moedigen. Nick, heel veel plezier en bedankt dat ik je even kon bellen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, hoi.

0: busy, je zegt.
1: Ben met je chickie en geloof me bro, die chick die doet klef. Doe de meidje, schat ik nu een wijntje. Geef me zo een seintje, dan nemen we een.
2: Weet je waar ik zin in heb? Een weekendje was ik in New York.
3: New York, Manhattan.
4: Gefeliciteerd hè?
5: Wil je misschien een alcoholisch drankje voor mij kopen?
6: Achter!
7: Wil je mij vergiftigen of zo?
8: Ik heb helemaal geen neus.
9: Bier!

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Ik heet je nog steeds van harte welkom hier bij Studio Alphen op deze vrijdagmiddag in de vrijdagmiddagshow. En het nieuws krijg je van de NOS.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt.

0: Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ach, de zon blijft schijnen. Heerlijk. En als je nou in de auto moet stappen met het weer en helaas niet de fiets kan pakken, let dan even op, er zijn geen files. Dat scheelt, maar blijf wel opletten. Want het kan nog steeds zijn dat er ineens iets gebeurt en dat je moet uitwijken. Maar in ieder geval geen files, dus je kunt overal doorrijden.
2: Dit is Studio Alphen. Met nu de Vrijdagmiddagshow met Jens.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

en een van de nieuwste tracks, Evolution. Vandaag hebben ze weer wat nummers aan hun album toegevoegd. Ga dat vooral eventjes checken. Ja, en ik kan ook nooit rustig de eerste plaat van het na 5 uur luisteren zonder dat ik word gebeld.

0: Ja. Kevin moest mij weer lastigvallen, zoals dat eigenlijk elke week gebeurt. En je voelt de bui misschien al hangen, maar luister voor de zekerheid, als je nog niet weet wat er nu gaat gebeuren, even mee.
1: Ja, hallo. Kom hier nog even naar de bodemloze put?
2: Ja. Even een klein drankje doen.
1: Ja joh, daar hebben ze alles. Zelfs alcoholvrije whisky cola. Alles wat je maar wilt. En nog beter, er staat daar een jukebox die elk nummer ooit kan afspelen. Dus denk alvast na over wat je wilt intoetsen.
0: Ja, wat kan ik voor je intoetsen is dan de vraag. Het mag alles zijn. De regie ligt volledig in jouw handen. Het kan iets nieuws zijn, iets ouds, iets lives, iets heel langs, iets heel korts of iets wat je eigenlijk nooit hoort op de radio. Ik heb bijvoorbeeld vorige week heb ik een nummer gedraaid dat alleen live bestaat. Ik deed Dua Lipa in Mexico. Maar ja, zoals je hoort, ik breng ook een suggestie mee. Maar je mag dus iets laten horen van jezelf. Je mag appen of bellen via 0172-51-5153. Of je kan even een berichtje sturen naar studioalfa.nl/WhatsApp. Dat werkt ook. Of naar Instagram, jens.noppen. En misschien dat je dan zometeen, dat ik misschien wel jouw versie draai. Zometeen hoor je ook nog alles over het NK Croquet. Ja, wat is dat, Croquet? Nou, dat kon je 4 weken geleden in de uitzending horen. Maar het NK gaat plaatsvinden. In september hoor je straks alles over. Voorzitter van de Croquetvereniging Nederland, Vincent Tekens. Daar bel ik zometeen mee. Na deze, van de jeugd van tegenwoordig. Of althans, van eigenlijk 15 jaar geleden. Maar ze zijn nog steeds wel jeugdig, hoor, als je ze zo hoort praten. Sterrenstof hoor je hier in de vrijdagmiddagshow. Leuk dat je luistert naar Studio Alfa.

0: Ja, in begin juli opende in Bentwoud de eerste croquetbaan van Nederland. En de Nederlandse croquetvereniging laat er niet meer gras over groeien dan dat er al ligt. Ze gaan namelijk ook het allereerste NK al organiseren. Van 7 tot en met 20 september kunnen allerlei mensen van allerlei verschillende niveaus zich aanmelden. En dat aanmelden, dat kan tot en met 28 augustus. 4 weken geleden zat hij hier in de studio, maar nu aan de lijn. Vincent Tekens, voorzitter van Croquetvereniging Nederland. Een hele goede middag, Vincent.
1: Goedemiddag, Jens. Leuk om er weer te zijn.
0: Ja, wat leuk dat ik je eventjes kon spreken. Want 4 weken geleden zat je hier in de studio vol trots te vertellen over croquet en de baan die jullie hebben aangelegd. En toen kwam ineens het nieuws naar buiten dat jullie het ook echt een NK nu al gaan organiseren.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja.
1: We zijn natuurlijk pas net begonnen, hè? Dus dat, je moet het NK ook wel met een klein korreltje zout nemen.
0: Okay.
1: Het is gewoon ook om te kijken van, zijn er nou spelers al in de regio die zich hiervoor aanmelden,
0: ja.
1: Die het leuk vinden. Voor ons ook een manier om in contact te komen met die spelers.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk om uit te proberen.

0: Maar we gaan het wel elk jaar doen.
1: Ja, dat is, dus dat is wel echt de bedoeling.
0: Ja. Ja, dat is zeker de bedoeling.
1: En dan is het nu eigenlijk even een nulmeting voor jullie om te zien hoeveel mensen komen er nou opdagen. Is er animo voor? Wat is het niveau waar we vanuit kunnen gaan?
0: Ja, daar komt het op neer. We hebben eigenlijk tot nu toe heel veel enthousiasme gezien. We hebben al 45 leden.
1: Wow.
0: Dat
1: vind ik echt veel.
0: Ja, dat gaat heel snel. Dat is heel snel gegaan. Nou moet ik wel zeggen, daar zitten ook gewoon vrienden en familie bij.
1: Ja, maar toch.
0: Ja, zeker. Ik hoor overigens mezelf terug met een echo.
1: Oh, wat gek. Heb jij je telefoon wel aan je oor of op een luidspreker staan?
0: Ja, zeker aan mijn oor.
1: Wat gek. Ik hoorde laatst ook iemand die hier last van had. Ik ga even kijken of ik het kan oplossen. Is het zo weg?
0: Laat ik even kijken. Ja, zo is het veel.
1: Ah, kijk.
0: Nou, het zit er nog een beetje in, maar prima. Okay. We gaan het gewoon proberen.
1: Je was gebleven bij de animo, de aanmeldingen van de leden.
0: 45 leden, ook wel wat vrienden en familie. Maar er zijn echt heel veel mensen die de sport ook komen uitproberen.
1: Oké, wat leuk.
0: Dus we hebben één keer in de twee weken zeg maar, de mogelijkheid om voor een tientje de sport te leren kennen. Ja. En dat zit eigenlijk al volgepland tot eind oktober.
1: Jemig.
0: Ja, dus we zien ook dat daarbuiten mensen zich aanmelden voor clinics. Dus dat is heel leuk. Dus er is heel veel animo voor de sport. En we zijn benieuwd hoeveel mensen zich ook willen aanmelden voor zo'n toernooitje.
1: Ja, want ik dacht inderdaad, het voelt dan heel snel dat jullie nu al een NK organiseren. Maar ik snap ook dat als jullie zien, er is echt animo voor, laten we het maar gewoon proberen.
0: Ja hoor, het is ook gewoon wat ik zeg voor de aardigheid.
1: Ja.
0: Dus tot nu toe zitten we nog echt niet aan zoveel aanmeldingen. Nee, we zijn ook net pas begonnen daarmee. Dus het zou best kunnen dat het vooral zich op het laatste weekend concentreert.
1: Ja.
0: En wat is er nou leuker dan een nieuwe sport te proberen en de kans te hebben om ook een soort Nederlands kampioen te worden?
1: Ja, dat is natuurlijk wel heel grappig als je dat kunt zeggen dan straks.
0: Ja.

0: We hebben ruim de tijd genomen. Ook omdat we mensen niet wilden verplichten om overdag te spelen. Dus als je een baan hebt overdag, dan kun je je prima aanmelden. Ja. Je kan ook aangeven wat je voorkeuren zijn om te spelen. Mm-hmm. En wat je ziet is, we gaan eerst waarschijnlijk een ronde doen waarbij mensen zich een soort plaatsen om te zorgen dat je niet in een eerste ronde er al uit kan.
1: Ja, precies.
0: En daarna gaan we gewoon een afvalsysteem, een knock-out systeem spelen.
1: Ja. Ja, dus je speelt de eerste paar dagen gewoon een aantal potjes als een
0: soort
1: poolfase.
0: De eerste dag, de eerste keer speel je een potje om te kijken of je wat voor niveau je hebt, zeg maar, mm-hmm. ook. En aan de hand van het eerste potje gaan we de winnaars tegen de verliezers laten spelen. Dus je speelt minimaal, doe je 2 rondes mee.
1: Oh ja, kijk, dat is leuk. Dat je niet voor niks hebt aangemeld.
0: Ja, dat je niet voor niks hebt aangemeld. Je doet minimaal 2 rondes mee.
1: Ja.
0: En daarna wordt het een knock-out systeem. Maar het zou ook best kunnen dat we in dat laatste weekend nog tot een poeltje komen om zeg maar de medailles te verdelen of de eerste 3 plaatsen te verdelen. Ja, dus echt even kijken ook hoeveel mensen er meedoen.
1: Het schema is nog een beetje fluïde alsmaar.
0: Nou ja, we weten niet hoeveel mensen er meedoen.
1: Nee, dat snap
0: ik. Het is natuurlijk nieuw in die zin. Ja.
1: Ja. Dus jullie gaan gewoon even puzzelen na 28 augustus ook, wanneer de aanmeldingsdatum is verstreken, hoe het precies eruit gaat zien.
0: Ja, zo gaan we doen.
1: En betekent dat dan ook dat tijdens, het is natuurlijk 1 baan in Nederland, in Benthuizen. Betekent dat ook dan dat er helemaal geen recreanten gebruik kunnen maken van die baan?
0: Nou, sowieso nog overdag.
1: Oké.
0: En we hebben ook nog die mogelijkheden om croquet te leren kennen op de vrijdagmiddag van 4 tot 5:30. Dus die gaat ook gewoon
1: die
0: door.
1: Die gaat door, ja.
0: Dus er zijn los van de wedstrijden die we hier spelen nog voldoende mogelijkheden. Die kun je ook gewoon boeken via Golfbaan Bentwoud.
1: Oké, dat is goed om te weten inderdaad. En ik zag ook voorbij komen dat een deelname €12,50 per wedstrijd kost. Zeg ik dat goed?
0: Ja.
1: Dan lijkt het mij ook dat als je verder komt en dus meer wedstrijden speelt, je ook meer moet betalen. Dat loont dan toch niet, dacht ik.
0: Nou, €12,50 voor een wedstrijd is op zich zo duur niet. Hè? Als je een andere sport gaat doen, dan ben je ook vaak wel dat soort bedragen kwijt.
1: Oké, voor een toernooi dan, voor zo'n groot toernooi?
0: Ja, voor zo'n toernooi, maar ook gewoon om te spelen. Als je een potje gaat padellen, ben je ook wel €12,50 kwijt, denk ik. En wat je nu hier ziet, is je gaat een aantal wedstrijden spelen. En als je verder komt, dan zou het best kunnen dat je 4 of 5 wedstrijden speelt. Maar dan is dat in 2 weken, denken we, nog steeds een vrij overzichtelijke investering.
1: Ja, oké. Ja. Maar je moet dan wel weten waar je aan een beetje begint. Dus als je weet, ik ben best wel goed. Ik heb doe het al een tijdje nu met vrienden. De afgelopen zomer heb ik heel veel gespeeld. Ik kan dit wel goed. Dan calculeer je dat natuurlijk ook een beetje in misschien.
0: Dan zou dat kunnen. Dan heb je wellicht ook een eigen mallet of een eigen hamer, hè, waar je mee speelt. Ja. En dan zou je, als je misschien 4, 5 potjes speelt, dat je €50 of €60 kwijt bent. Maar dan ben je ook 2 weken onder de pannen.
1: Ja,
0: en heb je dus 4 of 5 wedstrijden gespeeld.
1: Ja, oké. Nee, ja, ook omdat ik dacht, hoeveel wedstrijden speel je dan? Het is natuurlijk ook een beetje leuk als mensen misschien of 1 of 10 wedstrijden moeten spelen. En dan is het contrast natuurlijk wel groot.
0: Ja, dat is. Maar daar ziet het niet naar uit, hoor. Als ik het zo kijk, dan denk ik dat je met een wedstrijd op 4, 5 er wel uitkomt. Okay. Dus dan speel je tussen de 2 en de 5 wedstrijden. Ja. Dat schat ik in.
1: Duidelijk. En hoe die winnaar dan wordt bepaald, dat moeten jullie dan eens nog eventjes kijken. Hè? Want,
0: dat wordt gewoon de finale. Dus in principe doen we een knock-out systeem.
1: Ja.
0: Dat blijkt nou dat we heel veel tijd hebben op die finale dag. Dan zou je een poeltje kunnen overwegen. Maar in principe is het gewoon een knock-out systeem wat we gaan spelen.
1: En dan de laatste 2 die overblijven, spelen dan tegen elkaar? Of staan het de laatste 4 in vorm van duo's?
0: We hebben duo's en we hebben enkels.
1: Okay,
0: dus je kan
1: allebei.
0: Je als duo zeker. Je kan je als duo ook inschrijven. En daarbinnen zijn het dan gewoon, eerst 8, 4 en dan 2. En dan wordt bepaald wie de eerste Nederlands kampioen croquet is.
1: Ja, lijkt me een mooie titel om te hebben wel. Wel vet of zo. Dat je dan dus, als je dan in Engeland komt, dat je dan zegt, I'm a Dutch champion of croquet. En dan kijken ze je allemaal verbaasd aan, omdat ze eigenlijk niet weten hoe klein een sport die nog is.
0: Nou ja, dat is heel leuk om te ervaren. Wij zijn afgelopen weekend met z'n drieën, Leo, Paul en ik, weer naar Engeland geweest om daar te spelen.
1: Ja.
0: En het blijft heel leuk hoe je ontvangen wordt. En in die zin is het ook wel leuk om te vertellen, denk ik, dat de trofee waar we om spelen, mm-hmm. die is beschikbaar gesteld door een Engelse club waar wij ook mee samenwerken.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Dus een soort deeltrofee dan.
0: Ja, dat is een Rottingdean trofee, dus de Rottingdean Croquet Club.
1: Ja.
0: Daar komen we nu al een paar jaar. En die hebben

0: onze beker ter beschikking gesteld, dus in het enkelspel. Daar kun je spelen om de Rotting Dean Trophy. En dat is dan een wisselbeker, dus die komt volgend jaar weer terug.
1: Ja, precies. Mooie eer is dat dan, lijkt me.
0: Zeker wel.
1: En naast een beker is het, doe je het ook gewoon voor de eer, toch? Dus niet dat er een heel groot geldbedrag aan hangt.
0: Absoluut niet. Nee hoor, nee. Het is echt voor de eer.
1: Het is gewoon voor het plezier. Vincent Tekens, voorzitter van Croquetvereniging Nederland. Dus over het NK Croquet dat in september gaat plaatsvinden. Je kunt je tot met 28 augustus nog aanmelden voor dat NK. Het is wel handig als je dan een beetje weet hoe het spel in elkaar zit en wel een paar potjes hebt gespeeld. Dat je niet helemaal nieuw binnenkomt.
0: Nee, het is goed om daarvoor een keer langs te komen, denk ik. Wat ik zei, we hebben het probeercroquet. Kun je gewoon doen, een keertje voor een tientje. Je kan ook contact opnemen met golfbaan Bent Woud. En via die golfbaan kun je dan bijvoorbeeld met vrienden een keer een uurtje boeken. Dus jullie zijn vanuit Studio Alpha ook nog steeds van harte welkom.
1: We gaan het nog steeds een keer boeken. Als iedereen terug is van vakantie, komen we een keer langs.
0: Dat is leuk, man. Daar kijk ik naar uit.
1: Helemaal goed. Vincent, fijn weekend verder. En veel plezier alvast aan het einde van de zomer.
0: Oké, dankjewel. Fijn weekend. Hoi, hoi.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor bracht hij zijn opa en oma om het leven. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij werkte onder meer samen met Madonna, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond en vannacht koelt het af. Het weekend wordt zonnig en warm.
1: Krijg je vanavond de verkeersinformatie van de ANWB uit de regio. Er staat nog één file, een hele korte van maar 3 minuten... De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Noordorp en Zoetermeer Centrum staat dus 3 minuutjes vast. Ja, als je daar rijdt, sterkte met die zware, zware 3 minuten. En vergeet niet dat je nog steeds kunt laten weten wat jij wil horen in de bodemloze put. Je mag me appen 0172 515153 of stuur een DM jens.noppen op Instagram. Studio Alphen.

Ja, daar zijn we dan, jij en ik. In dit prachtige bruine café, deze kroeg. Waar ze niet alleen hele bijzondere drankjes hebben, zoals paarse Fanta. En dat bedoel ik niet Cassis, nee, het smaakt wel naar Fanta. En gifgroene koffie serveren ze hier, ja. Met drijvende suikerklontjes. Nee, ze hebben hier ook iets anders, namelijk een heel mooi apparaat. Een jukebox. En daar hangt ook een briefje bij. Hier hoor je elke plaat, zolang je hem maar heel graag wil horen. En ik vraag dus dit uur aan jou. Wat kan ik voor je draaien? Ik heb een zeggen.

suggestie meegenomen. Die ga ik je zo eerst laten horen. Jij mag ook laten weten wat jij graag wil horen. Ik krijg al wat leuke ideeën binnen. Maar als je nog een idee hebt, stuur hem vooral in via 0172515153. Of stuur even een berichtje op Instagram, jens.noppen. Mag je ook gewoon laten weten wat jij graag wil dat ik voor je draai. En mijn suggestie van vandaag heeft alles te maken met het nieuws dat ons deze week bereikte. Journey Kaagman, zangeres van Earth and Fire, is helaas te komen overlijden. Ik begreep dat ze in Castellum een soort eerbetoon aan haar gaan houden. Ze komt natuurlijk hier uit de buurt. Ja. En ik dacht, hoe toepasselijk is het om het dan ook nog eens te hebben over het weekend. En dan een nummer te draaien van Earth and Fire. Ja, je kan er niet omheen. Dat weekend. Dus ik zou zeggen, gooi die heupjes los. En geniet van de stem van Miss Kaagman.

Journey Kaagman met haar Earth and Fire en Weekend. Ik heb ook gevraagd, wat wil jij nou heel graag horen? En ik kreeg een aantal leuke appjes. Onder andere van Larissa, die appte mij. Mijn jongste zoon heeft samen met mijn dochter de Red Hot Chili Peppers opnieuw uitgevonden. Hij zou heel graag Throwaway door Television willen horen. Nou Larissa, ik zou zeggen, voor de Red Hot Chili Peppers ben je nooit te jong. Dus hierbij...

0: Throwaway Your Television van Red Hot Chili Peppers. Larissa die vroeg hem aan voor haar jongste zoon en haar dochter. Dat ze weer helemaal fan zijn geworden. Opnieuw of weer of nu opeens van de Peppers. Maar goed, dit is Vrouwtje.
1: Een jaar zonder uitzicht. De deur is op slot. We dansen op Mozart.

Michael Jackson, Black or White, hier in de vrijdagmiddagshow. Het is bijna 6 uur en zometeen, vanaf 6 uur, iets later dan dat, heb ik in de studio Iris Verbeij van de Huttenbouw van Alphen aan den Rijn. Je kent het misschien wel, maar ik weet wel wat het is. Maar ik vroeg me eigenlijk af, hoeveel organisaties zitten nou achter zo'n groot evenement als de Huttenbouw? Want die hutjes die staan er altijd wel leuk en dat hout is er opeens. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal voor die periode of daarna? Wat gebeurt er met de hutten? Nou, je hoort het zo meteen. Green Day komt er nog aan. Maar eerst deze banger van Britney Spears. This is crazy.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: 6:02 is het en je luistert naar Studio Alphen, de vrijdagmiddagshow. Het nieuws krijg je van de NOS.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten...

0: Bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Niewia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Niewia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Yes, dankjewel. Dan ga ik het kort houden. Geen files op de weg, dus als je de auto instapt, kijk wel uit, doe voorzichtig. Maar je staat nergens vast.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dua Lipa, End of an Era hier in de vrijdagmiddagshow. Leuk dat je nog steeds luistert. Het is ondertussen avond. We hebben het dan over 6:07 op mijn klok hier. En ondertussen in de studio aangeschoven is Iris Verbeij, bestuurslid van Huttenbouw Alf aan den Rijn. Goedenavond, Iris.
1: Hallo.
0: Het is de eerste keer dat ik iemand goede avond wens in plaats van per ongeluk goedemiddag. In de afgelopen 15 uitzendingen dat ik deze maak. Dus je bent de eerste die hier voor mij in de avond of zo zit. Ik weet het niet. Ik denk dat het omdat het licht is dat het nog middag is. Maar dat is het niet. Van 17 tot en met 21 augustus vindt de Huttenbouw plaats op de parkeerplaats tegenover AVV Alphen bij de Max daar. Olympiaweg 2A, als je de exacte locatie wil weten. En ik dacht, laat ik jullie eens uitnodigen. Want voor mijn gevoel zijn jullie heel vanzelfsprekend. Maar dat valt ergens ook wel best wel mee. Ik zat op jullie site te kijken en er zat heel veel moeite in het opschrijven van de planning van de week.
1: Ja, we hebben het geprobeerd toen voor ouders en voor sponsoren en andere mensen geïnteresseerd zijn om het zo duidelijk mogelijk op te schrijven. Er zijn natuurlijk meer huttenbouwweken en iedereen doet het toch een beetje anders. Dus daarom hebben wij het zo uitgebreid mogelijk.
0: Ik werd zelfs enthousiast om mee te gaan doen bijna. Zo stond het. Het was een soort nog net geen prentenboek zoals het er stond. Ik vond het heel leuk, opgeschreven. Maar ik dacht ook, als er dus al zoveel werk in zit in het opschrijven van die planning, hoeveel werk komt er dan wel niet kijken bij het überhaupt het organiseren van zo'n week?
1: Ja, wij zijn met het bestuur, we zijn met z'n vieren. Mm-hmm. Wij hebben eigenlijk na de week doen we evalueren. Dan hebben we even 2 maandjes op rust. En dan november, december, dan komen we weer eens bij elkaar. En dan gaan we weer het nieuwe jaar beginnen. En dat begint met de vergunningsaanvraag. Die moet ruim van tevoren sponsoren weer benaderen.
0: Dus jullie een permanente vergunning hebben voor de plek?
1: Nee, dat moeten wij gewoon elk jaar aanvragen. Bij de gemeente. En voor de rest hout regelen. Dat is altijd een grote klus. En we hebben gelukkig daar commissie voor. Mm-hmm. Die zijn er hard mee bezig. Maar die beginnen ook al denk ik in februari.
0: Ja.
1: Dus voor de 600, 500 kuub die we nodig hebben. Dan moeten ze op tijd beginnen.
0: Waar toveren dat hout vandaan? Of waar toveren ze dat hout vandaan?
1: Er zijn gelukkig veel bedrijven. Zoals keukenboeren. Grote bouwbedrijven. Mm-hmm. Die hun spullen binnenkrijgen op pallets. Voor hun is het afval.
0: Ja.
1: En die sparen dat voor ons op. En dan mogen wij of ze komen brengen. Nu zijn er allemaal mensen, bedrijven komen brengen. En er zijn ook wat kleinere bedrijfjes hier in de omgeving die wat voor ons opsparen. Ja. En dat kunnen we dan ophalen.
0: Ja, dus dan benaderen jullie ze vroeg in het seizoen. Dat zou ik weten, we moeten weer eventjes dingen achter de hand houden.
1: Ja, dan waren ze dat gelukkig voor ons.
0: Maar dat scheelt, ja. Ja, en je begon net over 400, 500 kuub hout.
1: Ja, we willen eigenlijk een beetje rekenen een kuub per kind. Dus dat is, 7 pallets per kind. We hebben nu ruim 425 aanmeldingen. We hopen de 500 nog aan te tikken. Dus we willen eigenlijk wel naar die 500.
0: Ja, is er een moment dat de huttenbouw vol zit en dat jullie zeggen, er kunnen mensen zich niet meer aanmelden?
1: Ja,
0: kinderen zich niet meer aanmelden.
1: Dat heeft, het terrein is gewoon wat het is.
0: Ja.
1: Dus het moet wel veilig blijven dat kinderen een beetje ruimte om een hut hebben.
0: Ja.
1: Dus we zeggen 500, 530, dan zitten we wel een beetje
0: aan de bovengrens. Ja.
1: Ja.
0: Ja, en voor mensen die, ik heb zelf nooit meegedaan in de huttenbouw, maar misschien dat er wel ouders net komen wonen in Alphen aan den Rijn of kinderen nooit kennis hebben gemaakt met de huttenbouw. Kun je even kort en simpel uitleggen wat je dan doet in zo'n week?
1: Je bent bij ons op maandag. We beginnen elke dag om 9:30.
0: Mm-hmm.
1: Maandagochtend gaat het hek voor het eerst open. Dan ligt er een mega grote houtstapel waar die kinderen allemaal gelijk op af willen rennen. Daar wachten we even mee. Tot alle papa's. Want ze komen op trein op. We hebben 6 wijken. Mm-hmm. Wijk A tot en met F. Kinderen kunnen bij het aanmelden zelf aangeven in welke wijk ze willen.
0: Dat ze misschien met vriendjes en vriendinnetjes kunnen staan.
1: Ja, elke wijk een vaste leiding. Dus als je nu wijk F heel leuk vond, je gaat volgend jaar weer een wijk F op je soort van dezelfde leiding.
0: Dat probeer je dan vergelijkbaar.
1: Ja, dus dat is mega leuk. En dan gaan we toch op een gegeven moment alle papa's, mama's, opa's, oma's de treinen afsturen. En dan
0: vriendelijk met de bezem weg afvoeren.
1: Dan is het echt voor ons. En dan gaan wij met de vrijwilligers het hout uitdelen. Zodat iedereen, want de jongsten zijn 4, de oudsten zijn 14. Zorgen dat wel een beetje eerlijk verdeeld is.
0: Ja, niet dat alle 14-jarigen al het hout hebben meegepikt.
1: Nee, die tillen gelijk 3 pallets.
0: Ik kan me er iets bij voorstellen.
1: En die kleintjes die doen daar gewoon iets langer over. Ja. En dan maandag en dinsdag lekker bouwen. Woensdagochtend gaan we kijken, of dinsdagmiddag eigenlijk al, of de hutten een beetje stevig zijn. Mm-hmm. Woensdag kunnen we daar dan nog het een en ander doen. Woensdagmiddag zijn de meesten wel klaar, dus mogen ze versieren. Komen er ook spelletjes, springkussens, bouwpalen, van alles komt er.
0: Ja.
1: En dan gaat iedereen weer woensdag naar huis. En dan donderdag is het de rommelmarkt voor de kinderen. Mm-hmm. Mogen ze een kleedje meenemen, spulletjes verkopen. Dan gaat iedereen lekker om 1:30 naar huis.
0: Ja.
1: Uitrusten, slaapspulletjes pakken.
0: Ah,
1: en de kinderen en die mogen blijven terug slapen. Ja. Komen dan weer, of eigenlijk komen alle kinderen 's avonds weer terug.
0: Alleen op donderdagavond.
1: Ja, donderdagavond mogen alle papa's, mama's, buren, iedereen die je maar kent mag langskomen. Om ook te kijken op die rommelmarkt. Mm-hmm. We gaan om 9:00 sturen we iedereen weer weg. Hebben we disco. Dan moeten om 11:30 10:00 moeten alle kinderen weg die niet mogen blijven slapen.
0: Oh ja,
1: en dan gaan we de welbekende nacht in.
0: Ja, en misschien dat het een soort... Ja, ik kan me voorstellen, mijn vriendin heeft op scouting gezeten. Dat is een soort... Ja, ik vind het misschien een beetje een cultgevoel. Ik weet niet of ik het zo mag noemen, maar ik kan me ook voorstellen... Laten we het groepsgevoel noemen.
1: Ja, zeker.
0: Dat er een soort groepsgevoel dan ontstaat in die groep. Dat iedereen denkt, het is donderdagavond.
1: Ja.
0: We mogen even feesten.
1: Het heeft iets magisch.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Die kinderen zeggen al tegen mama, we gaan lekker slapen. Nou, ik denk dat de helft wat er nog aanwezig is... gewoon echt heel de nacht wakker blijft. En het is, het is gewoon keten heel de nacht. Ook
0: kinderen
1: voor ons.
0: Kunnen dat uit principe, hè?
1: Zeker, zeker. En het is voor ons als vrijwilligers ook alleen maar lachen. Want sommigen die vechten tegen slaap, maar het moet wakker blijven.
0: Ja.
1: En 's ochtends ligt toch een groot deel lekker te slapen.
0: Ja.
1: En dan maken we ze vrijdagochtend weer wakker.
0: Vroeg?
1: 7:00.
0: Oei.
1: 7:30. Zijn de meestal wakker. En dan krijgen ze lekker een ontbijtje van ons krentenbolletje.
0: Lekker.
1: En wat limonade. Even lekker rustig wakker worden.
0: Ja.
1: Rustig de hut opruimen. En dan mogen ze vanaf 8:30 mogen ze opgehaald worden door hun ouders.
0: Klinkt
1: dan,
0: als een drukke en intensieve week.
1: Zeker, maar wel heel leuk.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Ja, ja. Maar je bouwt natuurlijk ook door heel het jaar heen, bouw je er naartoe.
1: Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat jullie dan nu, juist net voor die huttenbouw, ook nog in een drukke periode zitten, toch?
1: Ja, ik en medebestuursleden ook. We zijn nu allemaal komen net een beetje terug van vakantie, zodat we echt kunnen voorbereiden. Aanstaande vrijdag zijn de enthousiasten en de vrijwilligers die terug zijn, zijn om spreken om 8:00 af.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan we onze tent opbouwen waar alles in gebeurt. Waar wij 's ochtends een bakje kunnen drinken, waar de EHBO-post zit.
0: Ja, dit is de vrijdag voordat de huttenbouw begint.
1: Ja, dan beginnen we al vroeg. Er moeten mensen op pad gestuurd worden om spullen van sponsoren op te halen. Mm-hmm. Vlaggen. Er moeten boodschappen gedaan worden. Van alles. Dat is altijd een hele drukke dag.
0: Ja.
1: En vanaf dat moment is er tot de vrijdag daarna is er altijd iemand op het trein.
0: Okay.
1: Dus we hebben ook vrijwilligers die 's nachts blijven slapen. Mm-hmm. Zodat als er, er liggen gewoon spullen van... we hebben ook een eigen journaal. Er liggen gewoon camera's.
0: Ja,
1: het moet allemaal wel veilig liggen.
0: Moet een beetje bewaakt zijn.
1: En wij hebben zelf natuurlijk ook gewoon een computer staan en dat soort dingen. Dus dan zijn er eigenlijk altijd mensen aanwezig.
0: Ja, en er zal vast ook gereedschap liggen dat niet zomaar opgeruimd kan worden.
1: Dus, er zijn er gewoon altijd mensen. En vanaf zaterdag kunnen mensen ook hun deelnemerskaart van hun kind op kunnen halen, ook komen halen. En dan kunnen kinderen alvast even kijken in welke wijk ze zitten en waar ze dan alvast hun hut gaan bouwen.
0: Ja.
1: Want daar moeten de bouwtekeningen op aangepast worden.
0: Oh ja, komen er kinderen met een bouwtekening
1: zeker,
0: aan?
1: Zeker, zeker. Die zijn daar ook al heel lang heel druk mee.
0: Ik vind dat wel schattig, dat kinderen
1: dat
0: daar echt
1: leuk
0: kunnen leven.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: En want we hadden het net al over alles wat er op dat terrein ligt. Een hut zet je niet in elkaar met wat plakband.
1: Nee.
0: Daar is gereedschap voor nodig.
1: Ja.
0: Hoe komen jullie daar dan aan?
1: Wij regelen de spijkers.
0: Ja.
1: In alle maten.
0: Mm-hmm.
1: En we zeggen al tegen ouders en kinderen, neem een hamer en een zaag mee.
0: Oké, dat wordt dan zelf. Dan komt het goed.
1: Eigenlijk kom je er wel uit.
0: Ja. En er zijn altijd van die fanatieke kinderen met hele fanatieke ouders die dan 4 hamers en 4 zagen mee krijgen.
1: Ja, hele gereedschapskisten komen het terrein op.
0: Schroeftollen.
1: Ja. Zeker, maar een hamer en een zaag is meer
0: voor
1: de meeste meer dan voldoende.
0: Ja. En dan ik probeer het voor mijn team. Worden dan die pallets gewoon tegen elkaar aangezet of mogen ze die uit elkaar halen?
1: Ja, wat ze maar willen. We hebben een zaagplein. Dat is een van onze vrijwilligers. Dat als ze zeggen, ik wil dit pallet de helft maar nodig.
0: Ja.
1: Dan kunnen ze daarheen met een pallet. En zaagt de vrijwilliger hem even doormidden.
0: Ja, precies.
1: Maar ze mogen echt zelf weten of ze een hele 1 laag maken en dan heel groot. Of de lucht in.
0: Oh,
1: dat mogen ze helemaal
0: als
1: zelf.
0: Als het stevig staat is het prima.
1: Ja, dat checken we regelmatig. Ja. En dat mogen ze lekker zelf weten.
0: Ja. En als dan op vrijdag gaan dan al die kinderen het terrein weer af. Dan blijven de hutten staan nog eventjes.
1: Nee, dan duwen ze.
0: Of duwt iedereen ze om?
1: Ja, wij als vrijwilligers, zodra de kinderen een beetje de meeste weg zijn, dat we het veilig de hutten kunnen omduwen. Dan maken wij er net de stapels van, zodat de shovel ze op kan tillen.
0: Ja.
1: Je kan ze naar de kraan brengen. En dan komt dan 's middags een hele grote kraan. En die knijpt alle hutjes in kleine stukjes, de containers in. Want dan moet het weer weg.
0: Het enige overgebleven is de foto dan nog. Die
1: zeker,
0: dan sowieso natuurlijk wordt gemaakt. Maar dat hout wordt dan door de gemeente afgevoerd, gerecycled,
1: ja, wij, er is een bedrijf wat ons daar een beetje in tegemoet komt.
0: Ja.
1: En die doet daar een beetje sponsoring in. En de gemeente sponsort ons ook twee containers.
0: Dat is lekker.
1: Ja, dat is heel fijn. En dan hopen we maandagochtend dat we het weer schoon aan de gemeente terug kunnen geven.
0: Jemig, wat een klus. En dan weer even 2 maandjes rust en weer evalueren.
1: Ja, ja, precies.
0: Ja. Ja. Je begon net over de vrijwilligers die op het terrein zijn. Dit jaar heeft bijvoorbeeld ook een thema. Daar wil ik het zo even over hebben. En alle voorbereidingen. Ja, je begon over het evalueren. Ik ben ook wel benieuwd of er dingen zijn die jullie dit jaar anders gaan doen. Maar daar gaan we het zo uitgebreid over hebben.

0: She goes in de vrijdagmiddagshow en nog steeds hier in de studio is Iris Verbeij, bestuurslid van Huttenbouw Alphen aan den Rijn. Want ik dacht, 17 augustus gaan jullie beginnen met de Huttenbouw. Laat ik jullie eens uitnodigen om het over de ditjes en de datjes en de organisatie te hebben. En over deze editie van dit jaar. Jullie hebben zoals elk jaar weer een thema.
1: Ja.
0: Op de site was het voor mij nog een verrassing. Kun jij mij verlichten met het antwoord wat het thema is van dit jaar?
1: Ja, we gaan dit jaar op safari.
0: Op safari. En betekent dat dan dat er hele grote opgezette giraffen staan? Of hoe vertaalt het thema zich door naar...
1: Ja, opgeblazen dingen met spijkers. Dat is meestal niet zo heel groot succes. Nee,
0: dat is na een half uur leeg.
1: Ja, ja. Precies. Maar we gaan zeker... we hebben wat versiering weer. Elk jaar versieren we het terrein.
0: Okay.
1: Dus dat hebben we uiteraard weer een thema. Mm-hmm. En we hopen natuurlijk dat de kinderen zelf alvast safari dingen gaan maken, kopen. Nou, de meesten maken altijd wel iets voor hun hut. Dus dat is mega leuk. En elke wijk, dat is voor ons altijd ook een verrassing. We hebben twee vrijwilligers die altijd de wijkborden, zoals duidelijk is welke wijk is, die maken, die versieren ze helemaal. Mm-hmm. Ja, dat is voor iedereen altijd ook een soort verrassing.
0: Dat vind thema,
1: ik
0: altijd
1: heel leuk. Ja. Ja. Op maandagochtend zien wij dan die borden. Dat vind ik ook altijd heel leuk. Ja. Dat dat voor ons dan ook nog een verrassing hebben. Dat is ook vaak een thema. En de spelletjes zullen een beetje in het thema zijn op de woensdagmiddag. En, vooral de kinderen met hut versieren hopen we dat die...
0: Ja, want je kunt best een safari hut maken.
1: Zeker, ja. Zeker. Dat denk ik ook. Zo proberen we ook elk jaar een beetje het thema uit te zoeken. Oh, we denken, nou, hier kunnen die kinderen wel mee. En het is elk jaar sta ik soms wel weer verbaasd. Oh ja, dit hoort ook inderdaad bij het thema. Dus dat is wel mega leuk.
0: Je vertelde net dat jullie elk jaar evalueren. Afgezien van het thema, zijn er dan nog dingen die jullie dit jaar anders doen dan afgelopen jaren? Of hoe proberen jullie dat een beetje door te ontwikkelen?
1: Ja, we proberen elk jaar wel echt te kijken van wat gaat goed en waar moeten we aan werken. Nou, nu, er zijn niet echt dingen die we heel erg gaan veranderen. Maar we zijn bijvoorbeeld nu wel bezig, ze voorspellen heel warm weer. Mm. Dus we zijn nu in ons achterhoofd al bezig. Ja, wat als het die week weer heel heet is?
0: Ja.
1: Gaan we dan eerder stoppen? In ieder geval zeggen we dat kinderen echt goed moeten drinken. Dat kunnen ze bij ons ook altijd gewoon halen.
0: Ja, dat is toch lastig om kinderen water door hun keel te duwen.
1: Zeker, zeker. Dus, maar we

0: proberen altijd wel een beetje op te letten. Dus dat zijn dingen waar we nu dan een beetje al vooruit aan het kijken zijn. Van ja, wat gaat er gebeuren?
1: Ja.
0: En als er mocht het al gebeuren, dan evalueren we dat. Van ja, was dat een goede beslissing? We moeten misschien iets anders regelen.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat, omdat jullie het al meer dan 20 jaar organiseren, ja, dat er op een gegeven moment een soort routine in zit waar dingen gewoon goed gaan. En dat gaat je ook daar, bouw je gewoon een beetje hetzelfde idee op.
0: Ja, we hebben hele goede dingen. En soms is er ook wel eens iets dat je denkt, nou, dit kwam toch niet zo heel erg lekker uit de verf.
1: Ja.
0: Zoals, nou, eigenlijk wat goed ging. Jaren hebben we dat we op donderdag ook gewoon tot, we gaan elke dag tot 4:30.
1: Mm-hmm.
0: Dat deden we ook altijd op donderdag. Maar dan hebben die kinderen en ouders vooral echt maar 2 uurtjes om te eten, slapen,
1: ja,
0: te pakken.
1: Okay, ja.
0: Nou, toen was de keer heel heet en toen moesten we om 2:30 stoppen. Nou, en dat beviel zo goed dat ouders zeiden, oh, het is zo lekker dat ze 's middags nog heel even naar bed kunnen.
1: Ja.
0: Dus daarom dat we nu gewoon standaard al op donderdagmiddag
1: van
0: om 2:30 stoppen.
1: Dingetjes, ja, dat soort kleine dingetjes pas je er dan in. Ja,
0: ja, proberen we toch wel elk jaar te kijken van, joh, wat werkt niet.
1: Snap ik. Jullie zitten al een tijdje op dat nieuwere terrein, die parkeerplaats bij de Max.
0: Ja.
1: Hoe bevalt dat?
0: Ja, eigenlijk heel goed.
1: Ja.
0: Het is het eerste terrein op straatstenen.
1: Ja.
0: Daarvoor zat wel het gras. En ik moet zeggen, het eerste jaar was ook een beetje, want gaat dat goed met kinderen die
1: ook
0: struikelen?
1: Ja.
0: Of, het gaat eigenlijk hartstikke goed. We hebben minder ongediertes zoals wespen en dit soort dingen.
1: Echt waar? Oh, ja.
0: En het is voor ons gewoon mega lekker opruimen.
1: Ja.
0: Spijkers zitten niet meer in de grond.
1: Oh ja, dat is fijn.
0: Dus het is, tot nu toe heeft het vooral heel veel voordelen.
1: Ja.
0: En we zijn wat beter zichtbaar. Dus tot nu, eigenlijk zijn we heel blij met dit terrein.
1: Ja, weet je leuk of jullie daar langer kunnen blijven? Want ik begreep ook dat volgens mij de gemeente plannen heeft om die parkeerplaats om te gooien en daar iets nieuws neer te zetten.
0: Ja, ze gaan het vergroten of er komt wat anders. Nou, we worden daar gelukkig, hebben daar contact over met de gemeente. Ja. En tot nu toe hebben we wel dat we elk jaar weer, en mocht dat gebeuren, toen we bij het andere terrein weg moesten, heeft de gemeente ook gekeken van waar kunnen we dan heen.
1: Ja.
0: Dus ja, voorlopig hoop ik dat we hier nog heel lang kunnen zitten.
1: Wordt in ieder geval meegedacht als er iets anders moet bedacht moet worden, dat
0: zeker.
1: Het dan goed komt.
0: Ja.
1: Samenwerken is daarin belangrijk. En jullie werken ook heel veel samen met vrijwilligers, onder andere, voor die week. Hoe belangrijk zijn die vrijwilligers voor jullie?
0: Ja, heel erg belangrijk. We hebben dus 6 wijken. Elke wijk heeft rond de 100 kinderen. We willen daar toch liefst 6, 7 vrijwilligers lopen. We hebben vrijwilligers die al heel lang meedoen. We hebben vrijwilligers waar het heel nieuw voor is. Kijk, ik doe zelf al mee vanaf dat ik 4 ben.
1: Ja.
0: En ik heb alle lagen doorlopen. Maar
1: wel dan ken je het wel ondertussen.
0: Ja, dat zijn heel lekker. Dus ik hoop dat de kinderen die vorig jaar, eigenlijk kinderen, de jong volwassenen van 14 die nu 15 zijn, denken, ik ga niet meer bouwen. Ja, je mag nu al wel leiding worden bij ons.
1: Ja, precies.
0: En dat zijn de beste vrijwilligers die we kunnen hebben.
1: Ja, want die weten precies hoe het werkt.
0: Die snappen het.
1: Ja.
0: En we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Dus bij deze, meld je vooral aan.
1: Precies, als je niks te doen hebt tussen 17 en 21 augustus, meld je inderdaad aan.
0: Ja.
1: Want je hebt 6 tot 7 kinderen vrijwilligers nodig per wijk. Je hebt 6 wijken, 5 wijken ongeveer,
0: 6,
1: ga je vanuit.
0: Ja.
1: Dan heb je, zit je op 36 tot 42 vrijwilligers. Dat is niet niks.
0: Nee, en dan zijn er nog EHBO'ers die klaar zitten. Kijk, wij als bestuur hebben helaas soms de tijd ook niet meer om in een wijk te helpen.
1: Dat
0: dus zo
1: ik
0: hebben
1: wel.
0: We allemaal nog randzaken.
1: Ja.
0: Ik heb nu, als ik rond de 45 vrijwilligers heb, dan
1: weet je dat je oké zit.
0: Dan ben ik heel blij.
1: En zijn er ook vrijwilligers die het dieet verzorgen voor die week?
0: Nee, dat doen de sponsoren. En de Max die maakt altijd broodjes die wij dan zelf kunnen halen.
1: Ja.
0: En er zijn andere sponsoren die ook voor ons eten regelen.
1: Mm-hmm.
0: En dat zijn we mega blij mee. Zo blijft die week voor ons ook leuk. En kunnen we het bedrag heel laag houden.
1: Ja, want het is inschrijfgeld om mee te doen.
0: €20.
1: Ja, maar dat valt hartstikke mee vergeleken met andere grote zomerse evenementen. Ik bedoel, zomerspectakel aan het meer, daar ben je 1 dag en dat kost €50.
0: Ja.
1: Voor de betaalde avond. Maar vakantiespel bijvoorbeeld, waar je dan ook je kinderen naartoe kan sturen, vind ik altijd zo gemeen gezegd.
0: Ja.
1: Maar kan brengen voor de week, kost ook een stuk meer. Dus jullie zijn ook echt afhankelijk van die sponsoren dan?
0: Ja, daar zijn we echt afhankelijk van.
1: Ja.
0: En dat is in geld, maar ook in spullen.
1: Ja.
0: Want het terrein is open, dus dat moeten we afsluiten.
1: Ja.
0: Dat kinderen niet weg kunnen. Nou, er moeten hekken voor geregeld worden. Er moet riolering voor de toiletten. In de vergunning.
1: Er wordt echt riolering aangelegd.
0: Nou, dat ligt er al, maar wij krijgen toiletten. Dus dat moet er dan weer aangesloten worden.
1: Ja.
0: we hebben water nodig. Nou, dat zit achter een gesloten kast.
1: Ja, daar moet je
0: iemand
1: waterpunten
0: voorkomen om dat open te doen. Nou, zo zijn er allemaal dingetjes.
1: En kleine rotbusjes die even gedaan moeten worden.
0: We hebben allemaal een t-shirt aan dat we herkenbaar zijn. Nou, okay, we hebben sponsor voor gevonden. Zo zijn er allemaal dingetjes waar we mega blij mee zijn. Dat er elk jaar weer bedrijven zijn die dit ook leuk vinden en belangrijk.
1: Ja, en is er iets waar jij voor dit jaar specifiek heel erg naar uitkijkt?
0: Ja, ik vind de maandag het allerleukst altijd. Want dan is de trein 's ochtends op hele... Ik ben een van de eersten die op de trein komt. Om 7. Dus vinden sommigen een beetje te vroeg. Maar ik vind dat heerlijk. Even rust.
1: Op je gemak.
0: Op het gebakken bakje koffie.
1: Snap ik. Dat
0: en dan
1: snap ik,
0: maandagochtend is dat hele terrein leeg. En dan komen al die kinderen. En dan 's middag staat er opeens een heel huttenbouwdorp. Ja, ik vind dat echt prachtig.
1: Is het echt een dorpje?
0: Ja, het is wel echt een dorpje. Ja, die kinderen lopen ook allemaal heen en weer. Leiding gaat ook even in een andere wijk even een bakje drinken. Even hoe is het met jou? Want je ziet elkaar heel de dag niet.
1: Nee,
0: je bent
1: precies,
0: lekker druk.
1: Ja. Het zijn misschien ook wel mensen die elkaar pas na een jaar weer terugzien.
0: Zeker. Ja, sommigen zien elkaar echt maar één keer per jaar. Ja. En daarom doen we 's avonds voor de vrijwilligers ook wel leuke dingen. Proberen we leuke dingen te organiseren. Oh, ja. Maar het voelt wel echt een beetje als een dorp, ja.
1: Ja, en om dan vooral op die maandag dan die ophoud te zien, lijkt me heel leuk.
0: Dat vind ik het allerleukste. Ja, dat vind ik zeker het allerleukste.
1: Ja,
0: dus, en die vrijdagochtend blijft toch ook altijd speciaal. Die kinderen wakker maken.
1: Met kleine oogjes.
0: En ze hebben niet allemaal goed ochtendhumeur. Dus dat is ook...

0: pallets hebben liggen. Omdat ze een hele grote levering van het een of het ander hebben gehad. Dat kan nog steeds.
1: Zeker, ja. Met alles zijn we blij.
0: Gewoon mailen naar...
1: Via de website. Doneren kan via de website. Okay. Inschrijven als vrijwilliger kan via de website. Deelnemers kunnen ook nog inschrijven. En als bedrijven of particulieren hout hebben, kunnen ze altijd even een mailtje sturen naar secretariaat@huttenbouw.nl.
0: Ja, en jullie hebben een heel moeilijk webadres. Je zou zeggen, er zijn heel veel huttenbouwen. Wat is dan de weblink van Huttenbouw Alphen? Dat is gewoon huttenbouw.nl.
1: Ja, we waren denk ik de eerste.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Het gaat ook wel eens mis, hoor. Ja. Mensen ons bellen en dan uit Groningen of zo. Ja. Als ze dan de huttenbouw mee willen doen.
0: Ja, en dan dus, klikken ze op de eerste link.
1: Ja, ja, precies.
0: Dus gewoon huttenbouw.nl. En dan kom je op een site met oranje icoontjes. En daar staat alle informatie op die je moet hebben. Je kunt je... Nou ja, ik denk tot de dag van tevoren aanmelden.
1: Zeker, ja hoor. En dan, als je mee wil doen, kun je gewoon lekker mee.
0: Ben je van harte welkom. Ja. Iris, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Bestuurslid van Huttenbouw Alphen aan den Rijn. Ik zou ook zeggen, heel veel succes, maar ook heel veel plezier nog.
1: Komt goed,
0: vooral
1: hè,
0: aankomende week.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Hij heeft ook zichzelf omgebracht. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Kasia Nibiadoma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van de gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering werd tweede. Dan het weer, vanavond zonnig en droog. En ook het weekend is heel zonnig.
0: Heel veel zon, maar heel weinig files. Als je de weg op gaat, sta je in de regio nergens vast. Maar doe wel voorzichtig. Kijk uit, kijk om je heen. En stay safe, zou ik zeggen.
3: Studio Alphen.

toen heb ik hem uitgezet en aangezet en het wilde niet. En toen dacht ik van, goh, misschien zit het wel verstopt. Toen heb ik hem opengeschroefd. En toen zette ik de kraan aan en toen kwam ik achter wat er van water uitkwam.

Je hebt het misschien al gemist. Net 6:55 doe ik het normaal gesproken ongeveer. Bel ik met een iemand uit het vak. Een barman of barvrouw die mij kan vertellen wat ik nou dat weekend echt moet drinken. Ja, die zijn allemaal op vakantie. Dus ik moet zelf iets bedenken. En eigenlijk moet ik je de afgelopen middag en avond had ik je gewoon even iets eerlijk moeten vertellen. De komende weken ben ik hier namelijk niet. Nee, ik ga op vakantie. En ik kom als het goed is eind september weer terug. Maar het kan ook best zijn dat het niet het geval is. Ik weet namelijk niet zo goed hoe mijn toekomst eruit gaat zien. Maak je niet druk, het is niet rampzalig, ik ga niet dood, ik leef nog. Ik ben hartstikke fit, vitaal en gezond. Maar je moet ook weten dat ik net ben afgestudeerd van de opleiding of de school voor journalistiek in Utrecht. En dat ik zoekende ben naar een baan. Ik blijf dit er heel graag bij doen, want ik vind het het allerleukste om te doen, radio maken. En zeker voor jou als luisteraar. Ik vind het geweldig om mijn enthousiasme met jou te mogen delen. Om tracks voor jou te mogen draaien. Om feedback terug te krijgen. Om te spreken met mensen die ik normaal nooit spreek. Aan de telefoon of fysiek hier in de studio. Maar het kan best zijn dat ik vanaf september mijn baan dan niet kan combineren met dit programma. Dat is gewoon dus even afwachten. En daarom, om gewoon nog één keer deze laatste 20 minuten te vieren, wil ik je vragen om gewoon op mij even te proosten. Maar niet alleen op mij, ook op jou. Want door jou maak ik dit programma. Voor jou maak ik dit programma. En als jij hier niet was geweest om te luisteren naar wat ik nu aan jou te vertellen heb en de afgelopen 2,5 uur aan jou heb verteld en heb laten horen, dan was dit programma er überhaupt niet geweest. Dus ik zou zeggen, laten we er de laatste 20 minuten even een keigroot feest van maken. Even genieten. Even alles vergeten wat we dit weekend moeten doen en leven in het hier en nu. Pak een kleine bubbel erbij, want dat is het drankje dat ik je voor dit weekend mee wil geven. En leef alsof het je laatste 20 minuten zijn.

Jeroen van der Boom, jij bent zo, want wat een ontiegelijk lekker nummer is het. Ja, gewoon omdat het kan. En ik heb nog meer vet goede muziek voor je. Namelijk van Manon van Dijk. Dat is haar echte naam. Het is een Nederlandse producer. Een van de weinige vrouwen in de scene. En afgelopen weken werd ik doodgegooid met... Met video's op social media, op TikTok en Instagram van haar. Met een nieuwe track die ze uit heeft gebracht afgelopen vrijdag. Dus niet vandaag, maar vorige week. En die vind ik goed. En ze gaat schuil achter haar artiestennaam Nova Blue. Ze is dus Nederlands en onderdeel van Stamp Records. Het label van Martin Garrix. Die heeft die een tijdje geleden opgericht om jonge, talentvolle... jonge talentvolle artiesten in de elektronische muziek scene, de dance scene, house pop, techno, om die een beetje op te leiden en een plek te geven. Die nodigt hij ook uit op festivals waar hij zelf staat. Hij is een soort hun extra lobbyist. Het is lang niet altijd makkelijk om als talent ergens door te groeien. En hij geeft ze dus de ruimte. Nova Blue is dus een van die producers. En ze heeft langere tijd achter de schermen gewerkt als onbekende naam. Als een beetje schaduwproducer of als songwriter. Maar het is nu tijd voor haarzelf om de schijnwerpers te pakken. En ja, haar nieuwste track heet Weekend Cinderella. En ik vind het gewoon vet goed. Dus samen met Evie is het Nova Blue Weekend Cinderella.

Youssef van Nova Blue. Samen met de Britse rapper Evie. Wat een talentvolle producer is zij toch? Manon van Dijk, oftewel Nova Blue. Worden hier in de vrijdagmiddagshow. Ik ga zo meteen nog met je afsluiten hoor, maak je niet druk. Ik ga eerst eventjes lang uit genieten van de Gorillaz.

Gorilla's Dirty Harry hier in de vrijdagmiddagshow. Ik ga je bedanken voor de afgelopen weken. 15 uitzendingen heb ik hier mogen maken op de vrijdag. Bijna, ja, het voelt als maanden, maar het is eigenlijk pas 2,5 maand, als ik het goed zeg. Maar ik vond het leuk. Dit is geen tot vaarwel, hè. Dit is gewoon een tot ziens. Jij en ik zien elkaar, als het goed is, gewoon in september terug. En zo niet, dan zien we elkaar binnenkort weer ergens in het leven. Maar eerst dacht ik... ga ik toch eventjes zwaaien naar je. Samen met NSYNC. Bye, bye, bye. Tot de volgende. Fijne vakantie aan jou als je die nog gaat hebben. Fijne vakantie als je die hebt. En ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad als je die al hebt gehad. Ik ga even lang breed genieten van mijn vakantie. En dan zien we elkaar weer in september.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
3: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
2: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
4: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
2: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu?
1: De nieuwe Deuntjesradio.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Als je Amerikaans bent en je heet Tucker Wetmore, ja, dan is er niets anders dan lekker country muziek te gaan maken. Doe er een touch van popmuziek aan vast en je krijgt deze heerlijke sound van hem. Crazy to yourself. Een hele goede avond.
1: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: Hartstikke fijn dat je luistert naar de Nieuwe Deuntjes Radio. De komende 2 uur zijn wij hier op Studio Alphen bij jou met de nieuwste muziek die deze week is verschenen. En ik, Joey van der Werf, doe dat niet alleen, want we hebben weer volle studio. En dat is gezellig. Naast mij zit Koen Schellinghout.
1: Ja, goedenavond, Joe.
0: En Wesley van Tol.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hele goede avond, jongens.
1: En dan is altijd de mensen de vraag, waar is hij dan nog steeds?
0: Ja, we gaan het verhaal... wat moeten we ervan zeggen? Hij staat met pech langs de weg ergens aan de andere kant van, van Zwitserland, Oostenrijk, Noord-Italië.
1: Ja.
0: Maar lang verhaal kort, hij is niet hier. Dani Kapaan, uiteraard niet. Diepgaan met Daan is er wel aan het einde van dit uur. Hij heeft een boodschap achtergelaten, die hoor je dus dan. Maar ja, eerder in het uur uiteraard, de Koens Knaller. Vertel.
1: Ja, ik mag een geweldig vervolg van een succesvolle samenwerking. En die gaan wij draaien. Dan ga ik er een vervolg aan geven.
0: Vind ik een hele mooie tease.
1: Ja zeker weten. Zeker.
0: Geef niet te veel weg en ook weer wel, weet je?
1: Ja, dat is mooi. Ja, voor de kenners.
0: Mooi aan teasen, ja. De nieuwe muzieknieuws dus. Daar hebben we uit de Latin-wereld kunnen we wel zeggen. Een grote artieste. En die heeft even terloops haar nieuwe album aangekondigd. En het eerste wapenfeit daarvan, die draaien wij zo meteen dus tijdens het nieuws. In de 2e uur uiteraard de special guest en de bekendmaking van het deuntje van de week. Maar eerst verder met nieuwe muziek. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwste van Shaboozey. Vorige week hebben we hem ook gedraaid, toevallig. Het nieuwe album heeft hij, 2 weken geleden pas aangekondigd. En hier is hij al. Het heette The Outlaw Cherry Lee and the Other Western Tales. En het gaat over een bewuste Cherry Lee. Het is een soort conceptalbum en wat de beste man allemaal in het Wilde Westen meemaakt. En daar zingt hij over.
1: Maar wel, ik vind het dan bijzonder dat je dat inderdaad dan voor een grote artiest dat hij is,
0: zeker,
1: dat je dat dan 2 weken geleden pas aankondigt.
0: Ik vind dat soort dingen altijd wel leuk.
1: Het is heel leuk, want het is iedereen die probeert het zo lang mogelijk uit te stellen en uit te melken. Maar daardoor ook leuk. Alleen, is het marketing technisch goed? Dat is natuurlijk wel de vraag.
0: Dat is wel de grote vraag, ja. Je zit ook met je vinylpersen en dat soort dingen. Dat duurt ook weer maanden. Ja. Dus dan luisteren we nu allemaal naar het album. En dan kan je niet het vinyl kopen, weet je. Dat is leuk.
1: Anouk heeft gezegd, het is toch wel duur om zo'n album te maken.
0: Daar moeten we ook aan denken.
1: Daarom.
0: Nee, zeker. Mocht je inderdaad, net zoals ons, nog steeds geroerd zijn door dat verhaal, steun haar. Hè, en,
1: maak wat geld
0: maak
1: over
0: wat
1: daar.
0: Geld over. Oh man, wat hoop ik dat niemand een eurootje overmaakt. Maar dat even tussendoor. We gaan beginnen met de nieuwste van Lawrence Spencer Smith. En als je aan Lawrence Spencer Smith denkt, dan denk je aan fingers crossed, dan denk je aan ongelooflijk rustige muziek.
1: Zeker.
0: Breekbare muziek.
1: Ja.
0: Alleen, ze heeft nu een best wel bijzondere samenwerking met Bunt, heet de beste man, Levi Wijk. En die komt uit Duitsland. Is een DJ bekend bij jullie? Of,
2: Nee.
1: Nee, dat zou ik eerder naar West kijken als een DJ bekend
0: onze,
1: is. Maar...
0: Onze afdeling DJ's en avondartikelen. Nee, ook niet.
2: Nee, sorry. Nee, okay.
0: toen hij 15 jaar was, toen maakte hij kennis met het genre. En dat waren met de grootheden van de Swedish House Mafia. Wellicht komen die later in de uitzending voorbij. Maar eerst dus, Bunt, Lawrence Spencer Smith... It is stay.

0: Beetje een mythisch verhaal. Een conceptalbum dus, Shaboozie met Kehlani in dit geval. Bullets and Blades. En daarvoor Band Boend. Beetje Duitse, Boend.
1: Boend.
0: Boend. En Lauren Spencer Smith met Stay.
2: Ja, dan valt er even een stilte.
0: Er valt gewoon een, die hele uitzending valt gewoon in één klap uit.
2: Ik laat jullie ook even zweten.
3: Stilte voor de storm misschien?
2: Stilte voor de storm.
0: Of we kunnen door, dat kan ook.
2: Ja, we gaan gewoon dit niet doen, bedoel jij?
0: Nee, dat wil gewoon overslaan deze ronde. Maar dat, ik weet niet wat jij...
2: Nou, Joe, Wes, weten jullie waar de tijd voor is?
1: Ja, dames en heren, het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller.
2: Hatsee.
1: Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wouter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je chagrijn verdwijnt omdat je stemming wordt verfijnd. De knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen.
2: Ja, en ik heb het aangekondigd. Een vervolg van een geweldige eerste samenwerking van Donnie en Robert van Hemert.
0: Kijk.
2: Moet dat nou hier uiteraard gedraaid.
0: Nee, ja, dat kan, ja,
2: kan natuurlijk niet
0: missen.
2: En wat een, nou ja, een banger gewoon. Echt een banger. Ik kijk even naar links, Wes.
3: Ja.
2: Lekker, hè?
3: Ja.
2: Ik heb jou ook al menig keer zien meezingen.
3: Zeker.
2: Kijk ook even naar rechts.
0: Zeker. Ik ken hem van voor tot achter en andersom. Ja. Helemaal uit mijn hoofd.
3: Had Joey denkt, dat moet dat nou?
0: Ik snap de tekst niet.
2: Nee. Maar nee, ze zijn dus nu terug met een nieuwe plaat. En dat is wederom, Moet dat nou? Moet dat nou?
0: Wederom zit er ook met in, toch? Een klein stukje? Ja, Moet zit erin.
2: Ja, klopt. Ja, zit ook een klein stukje Moet in. Maar wederom met een woordgrap, dat is de titel. Vissa Man's Friend.
0: Mooi.
3: En helemaal niks voor Donnie ook, toch? Woordgrap.
2: Nee, dat is helemaal niks voor hem. voor degene, het zal misschien een jongere generatie zijn... die niet helemaal weet wat Fisherman's Friend zijn. Dat zijn van die snoepjes, keelsnoepjes. Dit is de Vissa Man's Friend. Natuurlijk gebaseerd op de Vissa natuurlijk. Ja, en vooral de videoclip, als je die nog niet hebt gezien... dan moet je er echt wel gaan kijken. Het is echt gewoon überhaupt gewoon komisch, soort van heel erg gemaakt. Gewoon, het is gewoon leuk om te bekijken. Dat vind ik altijd het verschil met zo'n videoclip. Dat kan af en toe ook een hele andere dimensie geven aan het nummer.
0: Ja, zeker, ja. Zeker.
3: Inderdaad,
0: ja.
2: Noem een thriller van Michael Jackson. Niet om deze nou te gaan vergelijken, maar...
0: Nou ja, weet je...
2: Fisherman's Friend of Thriller.
0: Het kan hard gaan.
2: Toch?
0: Het kan hard gaan.
2: Het kan hard gaan.
0: Ja, je weet het niet.
2: Nee. Ja. Maar die... Ja, nee, ik vind het een behoorlijk passende of treffende vergelijking.
0: Ik ook.
2: Het is het vertrouwde geluid zoals de vorige keer. Hij is goed geteased. Hij zit in je hoofd na de eerste zin dat het gezegd is. En die oorworm die gaan jullie nu ook luisteren. Dit zijn Donnie en Robert van Hemert met de Fisherman's Friend.

0: dames.
1: Ja, Donnie en Robert van Hemert, Fisherman's Friend. Ja, een beetje een... ja, toch een kleine een lastige vraag. Welke van de twee gaat het uiteindelijk, als we over 5 jaar terugkijken op deze tijd... Welke heeft het dan beter gedaan?
2: Donnie. Maar dat is ook omdat...
1: Nee, maar ik bedoel welke van de twee nummers.
2: Oh, dus
1: van,
2: nou,
1: ja, die is het uiteindelijk...
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk toch meestal als de eerste... ja, op een of andere manier nog beter... omdat mensen er niet zo snel verwachten, zeg maar. En nu is het verwachtingspatroon er al, dus valt het misschien minder op. Maar nog steeds een heerlijke plaat uiteraard.
1: Nee, niks aan hoeft dan. Ja, en het is een internationale titel... Dus wie weet. Ja,
2: zoals Michael Jackson met Thriller. Hij kan zomaar aanslaan.
1: Je kan gek lopen.
3: Hij kan zomaar aanslaan.
1: Gek lopen. Maar goed, we gaan door. Benny Sinks, het nieuwe album gaat verschijnen. 22 Durnham Dew. Ja, ik heb altijd het idee dat het een soort adres is of zo. Want het gaat ook over zijn nieuwe huis. Hij heeft altijd in het drukke Amsterdam gewoond. En hij gaat inmiddels naar het rustige platteland. Het wordt een heel persoonlijk album. Een hele persoonlijke plaat. Gaat in september verschijnen. We hebben al wat eerdere singeltjes gedraaid. En vandaag is de titeltrack verschenen, dus 22 Durnham Dew. En is ook rustig. Het golft een beetje. Het is gewoon... normaal is het iets meer funky soul-achtig, hè, bij die laatste twee albums van hem. Had ik het idee in ieder geval bij Music en Young Hearts. Die twee albums, zijn laatste twee albums. Daar stonden ook echt funkplaatjes op. Maar tot nu toe is dat nog niet zo. Is het echt rustig aan.
3: We krijgen een andere Benny te horen.
1: Andere Benny, inderdaad. Het gaat ook echt over het gezinsleven... en over de rust die hij ervaart op dit moment.
2: Ik denk toch een stukje volwassenwording.
1: Onvermijdelijk, zelfs Benny. Ja,
2: zelfs Benny, maar dat is meestal... Ja, als je dan inderdaad opeens heel rustig gaat... Dat ik moet niet depressief gaan worden.
1: Nee.
3: Maar moeten we dan ook nu Ben zeggen en niet meer Benny aan?
2: Ja, dat
1: ik denk dat het altijd Benny blijft.
3: Ja?
1: Ja. Ik denk, dat heb je toch ook altijd. Je hebt toch Saartje of zo, weet je al?
2: Dat maar dat wordt wel Saar, denk ik, toch?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat je dat altijd blijft houden.
2: Als hij nou zo meteen in het bejaardentehuis zit, hij is 85.
3: Blijft het Benny.
2: Maar Saartje zou je Saar noemen, denk ik wel, toch?
1: Nee, maar je hebt wat heb je nog meer? Van die oud-Hollandse namen heb je wel, hoor, heel veel.
2: Maartje. Ja, dat wordt al Maartje gewoon, blijft dat wel, ja.
1: Maart.
2: Maar mijn Maart.
1: Maar goed, in ieder geval, de nieuwste dus van Benny Sinks zometeen, die ga je horen. Maar eerst gaan we luisteren naar Ellie Goulding. Ja, deze dame hoeft natuurlijk helemaal geen introductie meer. Solo scoort ze ook gerust de grootste hits. Maar we kennen haar ook met name van de samenwerking met onder andere Calvin Harris natuurlijk. In het vaste boekje met Sam Smith.
2: Ja, een soort panel wat hij heeft.
1: Rick'n'Bowman. weet je, die af en toe even weer langskomen. En dat vind ik hartstikke
3: fijn. Als eerste opneemt.
1: Dan gaat hij daar een nieuwe plaat mee opnemen. Haar nieuwste album gaat ook verschijnen in september. Het wordt weer zoals het eigenlijk altijd is elk jaar, een heel druk najaar. En de nieuwste single, die ga je daar volgen.
4: Het is weer vrijdag, tijd voor goede muziek en gelach.
2: Ha, ha.

0: Het nieuwste van Benny Sings, 22 Durnham Dew. Ja, dat zeg ik. Nou ja. En daarvoor Ellie Goulding, Four Seasons. Wij zijn op het punt gekomen dat we jou even mee gaan nemen in de wilde wereld van het nieuwe muzieknieuws.
1: Het nieuwe muzieknieuws.
0: Ja, en we trappen hem af met de nominaties van de Mercury Prize. Dat is een best wel prestigieuze prijs voor albums in de UK. Dat moet, dat kan alleen gewonnen worden door mensen die uit de UK komen. Drie grootste kanshebbers heb ik even hier zo. Olivia Dean.
2: Kijk, ja, dat is goed.
0: Of...
2: Oké, tot nu toe inderdaad een zeer prestigieuze prijs, want ze hebben wel smaak.
0: Maar ik denk persoonlijk dat de volgende, die gaat hem winnen.
2: Maar dat weet je...
0: Ja, wie is dit?
2: Het feit dat het niet gelijk een loopje gaat doen, is natuurlijk wel een slecht teken, hè? Ik ga niet zo 1, 2, 3 aan, eerlijk gezegd.
0: Dit is Paul McCartney. Deze hebben we ook gedraaid, zeker wel. Dungeon Lane, zijn album is dit jaar verschenen. En ik vermoed eerlijk gezegd dat dat toch wel een van de grootste kanshebbers is. Persoonlijk zou ik zeggen Ray, want op dat album gebeurt te veel om het te kunnen negeren, denk ik. Alleen Olivia Dean heeft haar doorbraak natuurlijk gehad met The Art of Loving. Met het album.
2: Wie zou jij het, om jouw mening even, wat vind jij, dus Ray eigenlijk zou het verdienen?
0: Ik denk dat die wel het meest onderscheidend is van deze drie.
2: Dus zou die hem ook moeten winnen?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat vind ik wel. En kijk, los hier van wat ik ervan vind... zal denk ik niet meegenomen in het rapport worden. Zijn er nog best wel wat kanshebbers, hè? Want er zijn in totaal 12 genomineerden. Bijvoorbeeld Florence and the Machine ook nog. Jade van Little Mix die daarin zat. Sweat, War Child. Dat was zo'n compilatiealbum weer. Voor het goede doel, inderdaad. Ja, Dove Ellis zie ik hier staan. Ook wat voor hier zo wat onbekendere namen. Maar goed, ik vermoed dat het tussen die drie gaat.
2: We kijken uit.
0: We kijken uit, inderdaad. We kijken ook uit naar jouw bericht, Koen.
2: Ja, want we hebben een tijdje terug nieuws ook al een beetje gebracht. Want de kapotte kachels die gingen een rechtszaak aanspannen tegen ABBA. Ja, vanwege dit nummer. Oh, sorry.
0: We hadden we dit doorgenomen?
2: Nee.
3: Ik ben zo blij met de band van mij.
2: Nou, dit kennen we wel.
0: Dit kennen we wel.
2: Het is natuurlijk...
0: Ho, ho, ho. Ja, ga verder, sorry.
2: Oh, sorry.
0: Nee, ga verder.
2: Het is natuurlijk een...

0: Nou ja, een parodie op het nummer Take a Chance on Me van ABBA. En nou ja, zij werden dus van Spotify afgekegeld met dit nummer. Ja. En daar waren ze daar niet mee eens, dus ze hebben een proces aangezakt. En nu is de uitspraak hiervan. De uitspraak is ervan dat het nummer niet op Spotify mag.
1: Ah. Zo.
0: Het nummer mag niet op Spotify. Dus ja, hadden ze al ingezameld. 25.000 euro aan proceskosten. Dus ze hebben alles al ingezameld. Maar ja, die 22.000 euro moeten ze terugbetalen. Het nummer mag wel gelukkig worden gezongen tijdens optredens. Dus ze mogen hem wel. Dusdanig is het ook weer niet dat het heel erg is.
1: Nee, het nummer mag alleen, wel gewoon. Ja.
0: Ja, het is alleen nu de vraag van ja, waar inderdaad wordt de grens getrokken? ABBA heeft gezegd van ja, dit past niet bij ons imago. Dit nummer, ja, valt wat voor te zeggen. Maar aan de andere kant denk je van, dat was ook mijn eerste reactie van, waar doe je moeilijk over? Want
1: nou, ik had niet verwacht dat ABBA hier inderdaad hun tijd en moeite in zou steken. Dat had ik niet verwacht.
0: Inderdaad, dat had ik ook een beetje. Ja, dat zal natuurlijk
1: niet eens. In vergelijking met, maar kijk, weet je, we vinden het een grappig nummer. Weet je, begrijp me niet verkeerd, maar als je het hebt over kwaliteit, is het natuurlijk gewoon helemaal uien dit. Weet je, in vergelijking met het origineel. Dus maar ik kan me niet voorstellen dat ze zich daar druk om maken.
0: Nee, ja, ze hebben dus een soort van de reden dus was dus eigenlijk omdat het niet past bij het imago dat ABBA wil uitdragen en dat ze commerciële winsten kunnen behalen dus over, nou ja, via dit oude nummer van hun.
2: Maar je hoort tegenwoordig zoveel nummers die ergens van afgeleid zijn van een nummer van 30 jaar, 40 jaar geleden.
0: Ja, dus het kan zomaar natuurlijk dat dit de start is van heel veel van parodies die scoren tijdens een carnaval of weet ik veel wat. Ja. Dat dit hier vaak maar nou aan wordt gerefereerd.
2: Ja, ergens wel mooi, denk ik. Want ik vind persoonlijk dat er te veel nummers zijn die lijken op nummers van vroeger.
0: Ja, ik vind het alleen met een carnavalsnummers dat je wilt gelijk eentje die aanslaat. Dus wil je ook automatisch een herkenbaar ritme. En het is meestal zo laconiek, net als dit. Ja. Dat vind ik anders dan eigenlijk een nummer dat serieus bedoeld is voor om een top nummer te maken. Helder. En daarbij mijn epistel.
1: Dat is het verdict. Oké, Wes.
2: Apologize, Sexy Back,
1: mooi.
2: Give It To Me,
1: mooi.
2: If We Ever Meet Again. Ja. Allemaal nummers van Timbaland.
0: Lekker.
2: Hij stond afgelopen week op een Pools festival. En hij heeft heel veel nummers. Je ziet natuurlijk wel eens bij artiesten dat ze heel veel nummers hebben. Dat ze bij sommige nummers de tekst niet meer kennen.
1: Precies.
2: Bij hem is dat iets anders gegaan. Hij wist de tekst juist heel goed.
1: maar?
2: Ja. Hij heeft dus hele kleine stukjes bij bepaalde nummers. Ja, sorry, ik schiet een beetje in de rug. Maar ik moet alvast denken aan wat er komen gaat. Bijvoorbeeld het nummer Say It Right met Nelly Furtado is dus alleen maar haar. En dan af en toe hoor je dus dat hij er tussendoor zingt. En hetzelfde gewoon bij Apologize van met Justin Timberlake.
0: Ja.
2: Hij stond dus op het festival. En hij speelde dus gewoon dat nummer af. Maar zij was er niet, die Nelly Furtado was er niet. En Justin Timberlake was er niet. Dus hij deed alleen maar dat de hele tijd. En als het goed is, hebben we een stukje dat we ervan kunnen horen.
1: Mooi.
2: Maar dit is dus een bandje dat je hoort, zeg maar.
0: Ja.
2: En hij staat dus de hele tijd.
0: Hey. Ik zou het ook zo grappig hebben gevonden als die gewoon ook deze stem van haar, maar gewoon dat hij alleen maar het stukje waarin hij zingt, gewoon had geroepen.
2: Ja.
0: En dat mensen gewoon heel lang staan te wachten op zo'n instrumental gewoon.
1: Nou, weet je wat ik wel lastig hieraan vind? Is dat het gewoon echt een hele grote producer is.
2: Ja.
1: Die zichzelf zo voor lul zet op dit moment.
0: Ja. Maar ik neem aan dat dit een soort grap was, toch?
2: Nee.
0: Dit was echt bloedserieus.
2: Ja.
0: Oh, ik dacht eerlijk gezegd echt.
1: Nee, het was echt serieus, ja.
2: Hij heeft gewoon 29 nummers gedaan, waaronder dus deze. En Apologize, daar had hij het ook bij. 29 nummers.
0: Ik dacht, dit is een soort geintje die hij maakte met een rubriek.
2: Maar de reacties zijn wel goed. Wat een professional, hij weet de tekst uit zijn hoofd. Een leuk feitje, hij kent dit lied in 7000 talen.
0: Geweldig.
1: Geef het hem maar na.
2: Voor de mensen die zijn gekomen, het was een gratis festival. Dus op zich betaal je niet voor dit, zeg maar. Maar alsnog is het wel iets grappigs natuurlijk.
1: Ja, het is zeker iets grappigs, maar een beetje treurig ook. Ja. Ze hadden het ook met Justin Timberlake. Die bleek achteraf de ziekte van Lyme te hebben, geloof ik, hè? Toen hij op Pinkpop zat en eigenlijk ook meer zijn microfoon het publiek insmeet dan dat hij zelf zong. Dat vermoed niet dat hierachter zit, want anders doe je wel ietsje meer.
0: Ja.
1: Het is wel lastig. Ik heb Calvin Harris natuurlijk ook op Pinkpop gezien en die zingt ook niet zelf. Dus het is wel lastig om je nummers te brengen als jij niet de hoofdact van dat nummer bent.
2: Ja, maar ik vind het bij een DJ wel anders.
1: Jazeker. Nee, je moet er zelf dan in je overgangen en noem het dan in je opbouw en noem het maar. Moet je er een draai aan geven.
0: Ja. Ja, en dat mensen

0: Natuurlijk weten, als DJ kom je niet voor de zang natuurlijk.
1: Nee.
0: Kom je
1: nee.
0: voor het draaien.
2: Precies.
0: Maar voor een artiest kom je voor zijn zang.
1: Ah, hij deed wel goed. Dat was wel zuiver.
0: Ja, nee, ja. Zuiver. Nou, moet zeggen, ik had dat ook wel...
2: Ja, had dit ook wel gered.
1: Nou, ja. We gaan het zo horen bij het
0: onderdeel
1: van de show.
0: Sorry,
2: dat is uur. In Canada stond eergisteren in Toronto Carol G. Dat moet ik even goed zeggen. Uit welk land komt zij ook alweer? Brazilië? Nee.
0: Ik zou...
2: Colombia, sorry. Zij komt uit Colombia en ze trad daar op en ze zei... Toronto, een hele goede avond. Ik heb een mededeling voor jullie. Mijn nieuwe album is af. Nou, dat is toch lekker.
0: Ja, dat is toch een heerlijke aankondiging als,
2: je fan bent. Dan ben je inderdaad helemaal gelijk door het dolle heen. Het is een project waar ze al een hele tijd aan het werk mee was. En het is een mooi cadeautje, noemden ze het zelf ook. En door gewoon gelijk ook daad bij woord bij daad bij woord te voegen...
1: Ja.
2: Werd de nieuwe single 2 dagen later ook gelijk gereleased. Dus ja, dat is, het is ook gelijk serieus. Ja.
0: Nou, ik moet zeggen, ik vind de titel hiervan ook echt geweldig. Dit klinkt toch echt, het is toch gelijk een pakkende titel.
1: Ja, zeker.
2: Matadora, zeker. Dat is zeker een pakkende titel. Nee, helemaal mee eens. Mocht je dit nou een leuk nummer vinden, mocht je van haar houden... en mocht je dus heel erg uitkijken naar dat nieuwe album... dan vinden we het altijd heel vervelend. Hè, die tijd tussen het aankondigen en dat album verschijnt.
0: Ja.
2: Nou, voor de fans, nogmaals, je moet nog heel even volhouden... want het nieuwe album gaat verschijnen volgende week.

0: Esos ojitos, qué bebé. No me miré así.
1: Que me pongo matadora y se puso asqueroso, Nati. Yo tengo el culo gordo, Fati. Me dice que me ponga fácil. Yo no soy una put. Yo tengo el culo gordo, Fati.
2: De nieuwste van Carol G, Matadora. Dice que me ponga. Volgende week dus het nieuwe album van haar. Dus ja, mocht je dit leuk vinden, dan kan je je geluk vermoedelijk niet op. En ik pleit wel voor wat meer verrassingsaankondigingen. Vind ik leuk.
3: Ja, Shabuzi hadden we het al eerder over.
2: Waarom? Ja.
3: Is een leuk.
4: Hele goede trend.
2: Hele goede trend, dat is helemaal waar. We gaan zo meteen luisteren naar Dasha, de countryzangeres. Zij heeft een nummer geschreven over haar relatie die naar haar gevoel al lang voorbij was. Dus zij reed ondertussen al zo'n beetje halverwege de staat Tennessee, zoals ze dat zegt. En ze geeft tegen haar ex, of ze zegt het bericht tegen haar ex: Didn't you get the memo? Oftewel, heb je de memo niet gekregen dat onze relatie eigenlijk al lang voorbij is, over is? Ik ben er vandoor, de groeten, de mazzel. En daar, dat is niet chic. Ja, of hij begrijpt signalen niet. Dat kan natuurlijk ook.
3: Inmiddels wel, denk ik.
2: Inmiddels is het wel helder, denk ik. Ja,
4: dat, zelfs een nummer overgeschreven.
2: Ja, dus het zal wel goed komen, ja. Dus de nieuwste van Dasha. Maar eerst gaan we luisteren naar een nummer en die verdient wel een verdere introductie. Want ongekend, wat voor namen er aan deze plaat hebben gewerkt. We hebben sowieso in de productie, hè, volgens mij, de plaat is van de Swedish House Mafia. Ja. Daar is maar eens mee te beginnen. De zang die wordt verzorgd door Licky Lee. Ook geen kleine.
3: Ook wel gedraaid vaak.
2: Zeker, het nieuwe album van haar is ook dit jaar verschenen. We hebben er een aantal plaatjes van gedraaid. Maar achter de schermen, de tekst is geschreven door Max Martin. Nou ja, dat is de meesterschrijver van

0: Nou, van Britney Spears tot aan Taylor Swift, tot aan Coldplay, tot aan alles wat je op de radio hoort, komt zo'n beetje van of Ryan Tedder van One Republic of van Max Martin. En om het nog een klein beetje af te blussen.
1: Ze vonden het nog niet genoeg.
0: Ze vonden het nog niet genoeg. Zat in de studio met het produceren van deze plaat ook ene zekere Fred Again.
1: Oh.
2: Zo.
0: Dus het was een volle bak.
1: Lekker.
0: Maar het resultaat mag er zijn.
1: Ja.
0: Toch, het is een nummer die best wel lang doet over de opbouw. En toch daarna wel... het klinkt toch ook wel een beetje Swedish House Mafia-achtig of zo.
1: Zeker. We hebben natuurlijk gisteravond... kreeg ik hem in mijn postvak eigenlijk.
0: Kreeg jij hem in je postvak, ja.
1: Ik kreeg s'ochtends een mail, Koen, van Swedish House Mafia.
0: Persoonlijk,
1: vanavond, hè? Echt? Dear Wesley. Ja. Vanavond komt er een nummertje van ons uit.
0: Pre-saving.
1: Dus die hebben we gisteravond... in Amsterdam even geluisterd. In de telefoon. En toen zeiden we direct tegen elkaar: moet even op gang komen. Maar als hij er is, dan is hij er.
2: Dan is hij er ook. Hij gaat dat niet meer weg.
1: Nee.
0: Dan gaat hij niet meer weg. Nee. Wat ik zeg, inderdaad, het is rustig. Maar ik weet niet, een beetje de drop of zo van de Swedish House Mafia. Zij beheersen dat heel goed of zo. Ik weet niet.
1: Ja. Ik vind dat het een soort rustig in fietsen. Zeg maar
0: het
2: is inderdaad, en dan blijft hij ook inderdaad hangen dat het niet vervelend wordt.
1: Nee.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie. En daar sluit ik me ook helemaal bij aan. We gaan er gewoon lekker naar luisteren. De nieuwste van The Swedish House Mafia, Licky Lee, Max Martin, Fred Again. Wie allemaal wel niet. Happiness is so sad.

0: Toch ook wel weer een catchy plaatje eigenlijk, hè? Memo, memo, memo, memory. De nieuwste dus van Dasha. En even om een misverstand uit de wereld te helpen, want het is misschien wel even lullig. Misschien krijgen ze dadelijk allemaal boze berichten vanuit Nederland. Het is meer fictief.
1: Ja, ja.
0: Dus ze heeft niet daadwerkelijk een briefje achtergelaten. Maar het is de partner in kwestie, die heeft al die tijd de signalen niet doorgehad. Dus op het moment dat zij zeggen van joh, we stoppen ermee, zegt hij, hoezo dan? Ja, hallo. Ja. Didn't you get the memo? Ja, dus, heb je het niet meegekregen? Ja, dat moet ik toch even rechtgezet hebben. Krijg je toch, ze ook...
2: Nee, je hebt gelijk.
1: Voordat we rechtszaak van Dasha al
0: nou ja, ik bedoel, allemaal leuk en aardig, maar ze heeft Russische voorouders. Dus ik kijk wel uit met wat ik zeg.
1: Voordat er een Kalashnikov zo meteen voor je staat. Ja, ja.
0: Ja, we gaan naar... menigeen kijkt uit naar dit moment, hoor. Echt wel.
3: Hier in de diepte gaan we steeds maar weer naar
2: Je stond nog aan.
0: Ja, nee, dit is beter. De diepgaan met Daan dus. We hebben genoten van je, Koen, oprecht. Ja, hij is er vandaag niet. Hij was natuurlijk vorige... Hij zit weer 3 op reis, hè, is hij nog steeds. Ja, hij gaat Alpenland door, vertelde je vorige week. Hij zit ergens hoog en droog in de bergen. Hij heeft een bericht voor ons achtergelaten.
2: Ja, ja, niet omdat hij er niet meer is, toch?
0: Niet omdat hij er niet meer is, nee.
1: Nee, nou, zover gaat het niet, hoop ik. Dat weten we eigenlijk niet, hè? Dat hebben we nog niet gehoord.
0: Ja,
2: daar moeten we vanaf.
0: Ja, daar moeten we even vanaf. Nee, de camper rijdt weer, laten we het zo zeggen. Ja, ja. En alle geluk en sterkte die kant op. En ik hoop dat die blijft.
2: De caravaan.
0: De caravaan, precies. Met Daan. In ieder geval, we gaan luisteren naar zijn toelichting van zijn plaatje. Want het bereik daar was niet je van het. Dus hij heeft hem ingesproken. Daan, kom er maar in.
4: Ja, daar zijn we weer. En vandaag even insprekend, want ik zit midden in de Alpen. Dus de verbinding is hier super slecht. Maar desalniettemin heb ik wel echt een fantastisch nummertje uit kunnen kiezen vandaag. Haar naam is Jade. Zij komt uit Nederland, woont in Amsterdam en maakt vanuit daar muziek. Haar stijl is een beetje neopop, neo-soul. En het nummer wat zij heeft uitgebracht heet Stupid. En dit is echt, nou ja, ook... echt wel een diepgaan met Daan. Normaal ben ik wel heel erg van de funk en van de baslijntjes en weet ik het wat allemaal. Maar dit is ook zo chill om gewoon lekker in de auto te luisteren als je gewoon onderweg bent, net zoals ik vaak in deze vakantie ben. Om gewoon echt even tot rust te komen. Er wordt heel goed gebruik gemaakt gewoon van basisritme van elektrische drums en een lekker basgitaartje die eronder zit. En je hoort haar op de achtergrond een beetje vaag zingen. Niet per se dat zij daarmee slecht zingt, maar meer dat het op de achtergrond ligt. En daardoor klinkt het geheel echt als een soort instrumentaal stuk, in plaats van dat het echt de hoofdlied of de liedzang is. En de rest gewoon instrumenten. Het past echt allemaal als een soort puzzeltje mooi in elkaar. Dus we gaan lekker luisteren naar Jade met haar nieuwste nummer Stupid.

0: duistere soulmuziek, mag ik het zo zeggen? Toch, een beetje...
1: Ja, een beetje een soort van... zweverig is niet het goede woord, maar... Wel een beetje, ja... Zo mysterieus.
0: Mysterieus, ja. Mooi. De nieuwste dus van...
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien, ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
11: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
10: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Studio Alphen.
12: Met nu
9: de nieuwe Deuntjesradio.
12: Wij zijn erbij. Net als jij.
9: Studio Alphen.

0: Daniel O'Donnell. Ja, dat was iets te lang. Dus D.O.D. Dat is zijn artiestennaam geworden als DJ. Hij kreeg de hulp van Izzy Bizou. En je hoorde hen allebei op hun nieuwste single. Careful. Van harte welkom in uur nummer 2 van de Nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. Het komende uur zijn we volledig weer bij je met het nieuwe muziekje van deze week. Alleen, we spelen natuurlijk de special guest.
1: Ja, en...
0: Wat zijn onze kansen?
2: Nou, ik denk dat het best wel moeilijk kan worden vanavond.
1: Oh god.
0: Oh.
1: Dan vragen wij uiteraard een percentage aan. Wat is voor jou heel moeilijk voor ons?
2: Ik denk 41%.
1: Zo. Minder dan de helft?
0: Ja. Maar wat hebben wij... Even snel rekenen, ja. Minder dan de helft.
1: Maar Wes, wat doe jij hier?
2: Eh?
1: Als ik dit had geweten, had je het einde van het eerste uur niet gehaald, kan je vertellen.
2: Ja, ik denk, joh, vorige keer dat ik hier was ging het heel snel. Ik ga hem even aanscherpen.
1: Zo, maar ja, dat je gelijk, oké. Okay. Nee, ja, 41%.
2: Maar toen zat ik ook onwijs erg naast het percentage, weet ik nog. Want toen zag ik 70% en dan binnen 2 hints. Dus toen was het eigenlijk 99%.
0: Dus misschien is het eigenlijk weten we het na 1 hint. Dat is dus wat je ermee zegt eigenlijk. Hoe laag
2: misschien is dit dan de hint.
1: Ja, en laten we alles soort afspreken van, joh, als we het weten, laten we even ingeloven.
0: Laten we even zwemmen. Nou, oké, ik ben benieuwd. De special guest dus zometeen ongeveer rond 8:30.
1: Ja.
0: Ja, en dan net voor 9:00 maken we uiteraard bekend wie het deuntje van de week in handen krijgt. En dat is een grote dame.
1: Zeker.
0: In haar muziek, maar niet in haar formaat.
1: Mooi verwoord. Dat vind ik een hele leuke tease wederom.
0: Ja, heel goed, hè? Al wie vandaag verscheen, nou houden we op hoor. Want dan moet je gewoon lekker blijven hangen. En dan hoor je dat aan het einde van dit uur. Maar eerst dus, die nieuwe muziek. We gaan zo meteen luisteren naar een band. Ja, die een best wel bijzondere carrière kent. Want zij hebben dit jaar, vieren zij het hun debuut, tenminste hun debuut, hun single die het allemaal voor hen liet beginnen, Drops of Jupiter.
1: Ja, dat is zo'n goed album.
0: 25 jaar geleden
2: al. 25 jaar alweer.
1: Man, als je dat zo zegt, dan voel ik me ook oud.
0: Dat is bizar, toch?
2: Ja.
0: Nou ja, ze hadden best wel wat kleine hitjes, tenminste kleine hitjes, nog wel wat leuke hits in die tijd. En toen waren ze ineens weer verdwenen tot 2009. En toen kwam Hey Soul Sister. Ja. En toen waren ze ineens weer helemaal
1: herboren.
0: Boom in business.
1: Ja.
0: Dus best wel een bijzondere carrière wat de band Train heeft, voor de duidelijkheid.
1: Ja. Is dat nummer 50 Ways to Say Goodbye, die zit ook op dat album, toch? Of niet?
0: Volgens mij zit dat in die eerdere, inderdaad in die eerste tweede album.
1: Is dat al zo oud? Dat vind ik echt abnormaal.
0: Ja, dat is inderdaad ook al heel oud, ja. Ja, ik kan niet anders zeggen, ja. Dat komt, dan moet ik het even goed zeggen. Dat komt uit, hier staat 2012, dus dat zou dan wel nog in die periode van Hey Soul Sister geweest zijn.
1: Nou, gelukkig.
0: Maar wel een hitje ook in die tijd.
2: Zeker.
0: Ik dacht dat ze er eigenlijk maar één hadden, maar ze hebben er dus meerdere in die tijd ook gehad.
1: Ja, blijkbaar.
0: Dat is best wel grappig. Het nieuwe album gaat verschijnen, hebben ze aangekondigd. Dat is wel leuk. Mad Dog in the Fog heet die. En dat is vernoemd naar een gelijknamige bar in San Francisco. En dat is dan weer de bar waar zij voor het eerst betaald hebben opgetreden als band 25 jaar geleden.
2: Nou.
0: Cirkeltje weer rond.
2: Zo.
1: Dat is mooi.
0: Dat is leuk, hè? En de gelijknamige single, de titeltrack van het album, die ga je zo meteen horen. Maar eerst gaan we luisteren naar een dame die nogal een bijzondere artiestennaam heeft, kunnen we wel zeggen eigenlijk. Slater heet het.
1: En dan 3 Y's.
0: 3 Y's. Catherine Grace Garner, dat is haar normale naam wilde ik zeggen, maar haar volledige naam eigenlijk. Ze komt uit Amerika, ze is een singer-songwriter en is inmiddels alweer bijna 6 albums oud. Dus die gaat ook alweer eventjes mee. Worst Girl in America, moet ik zeggen. Dat was haar vorige album. Die deed heel goed. En ze dacht, daar moet ik wat mee met die titel. Dus weet je wat? Mijn nieuwe album die gaat heten Worst Man in America.
2: Nou.
0: Briljant.
1: Ik vind dit inderdaad heel innovatief.
0: Het is inderdaad heel innovatief. Ze heeft recentelijk samengewerkt met David Guetta voor een aantal remixes van haar eerdere singles. En ze schijnt het nogal best wel goed te doen. Zo goed dat Spotify zegt, deze moet je luisteren. Dus laten we het ook vooral gaan doen.
1: Zeker.
0: Brand New Chanel, zo heet haar nieuwste single. Dit is Slater.

0: Lekker bombastisch. Uiteindelijk de nieuwste van Train, Mad Dog in the Fog. En daarvoor Slater, brand new Chanel. Ik hoop zo dat ze weer nog een nieuwe revive krijgen of zo. Ik zou dat gewoon heel grappig vinden.
1: Ja, dat zou inderdaad het afmaken. 25 jaar.
0: Ja, nou, ja. Dus het cirkeltje helemaal rond, inderdaad. Ja, we gaan 3 nummers achter elkaar draaien. We stellen ze 1 voor 1 even aan je voor. We eindigen zo meteen met een man van eigen bodem. Sterker nog, komt uit de buurt. Arme van Buren.
2: Ja, uit de buurt.
1: Ik mag zeggen, uit mijn oorspronkelijke woonplaats.
0: Uit Koudekerk aan de Rijn. Woonachtend in Leiden inmiddels. Gelukkig maar. En hij heeft het licht gezien, laten we maar zeggen. De nieuwste is een samenwerking met een zangeres. Sascha heet zij. Het is best wel een typische Armin van Buren track. En wat maakt een Armin van Buren track typisch?
1: Wat maakt een typisch? Dan denk je toch een beetje aan... Ik denk dan gelijk nu aan bla bla bla.
2: Ik zat eigenlijk weer met Sunny Days in mijn hoofd.
1: Ook wel, ja. Ja, je kan eigenlijk best wel wat kanten op eigenlijk.
0: Dus eigenlijk is het helemaal niet zo typisch.
2: Is er wel een typische Armin?
1: Het is een hit.
2: Is dat zijn roots, zeg maar. Die liggen natuurlijk een beetje bij de trends en zo.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Doet hij dat nog steeds? State of Trends?
2: Zeker.
1: Ja, State of Trends doet hij nog steeds dat programma, toch?
2: Ik weet niet of hij ook nog elk jaar shows doet. Want dat deed hij natuurlijk ook een aantal shows per jaar daarmee. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar nog wel elke keer die soort radioshow dan...
0: Grappig.
1: Maar ja, wat had jij in je gedachten? Welk antwoord wilde jij horen, Joe?
0: Nou, omdat ik zat er ook een beetje aan te denken dat hij inderdaad, hij maakt die radiohits. Maar het kan bij hem, het kan ook net even iets steviger zijn of zo.
1: Ja. En hij heeft natuurlijk ook nog een keer dat album uitgebracht.
0: Klassiek album op de piano. Dat is eind vorig jaar geweest. Ja, vorig jaar zoiets. Dacht ik. Ja, dat kan hij dus blijkbaar ook nog.
1: Ja, hij kan echt alles.
0: Hij kan alles. Ja, het nummer gaat over, dat zingt de zangeres in het nummer. In momenten van twijfel is er altijd iets dat mij leidt. Dus het gaat over een soort onzichtbare sturing van bovenaf.
2: Oh.
0: Denk ik.
1: Ja, je weet het niet. Hè?
0: Je weet het niet. Everlasting, zo heet in ieder geval de nieuwe track. En die ga je zo meteen horen. We blijven toch gewoon op Nederlandse bodem. Want we gaan luisteren naar Ailar. En Ailar, dat is een zangeres uit Amsterdam. Die zou je kunnen kennen van samenwerkingen van onder andere Purple Disco Machine.
2: O ja.
0: Dopamine.
1: Zo.
2: Oh, dat is dus ook geen...
1: Zo, dat is inderdaad geen kleintje.
2: Nee, dat is geen kleintje. Nee.
0: Dat is geen kleine. Ze heeft ook samengewerkt met Fred Again. Zo. Ook geen kleintje.
2: Nee.
1: Maar,
2: weet je ook welk nummer van Fred Again?
0: Zal ik zo even laten horen. Of tenminste even opzoeken. Dit is Dopamine.
1: Bij deze mensen gaan denk ik wel een lampje branden zo meteen, hoor.
2: Ja, bij Fred Again ook wel denk ik.
1: Ja, dit is goed.
0: Lekker plaatje.
1: Heerlijke plaat.
0: Zo is het nog
1: niet. Je hebt gelijk.
0: Je hebt gelijk. Is die er toch nog een beetje bij. Even kijken. Ailar Shudders en This Is Real Disappear. Dat heeft hij met Fred Again. Heeft zij met Fred Again uitgebracht. Ze heeft ook nog eens, en dat mag ook niet onbenoemd gebleven. Ze heeft ook nog eens nummers geschreven voor onder andere... Demi Lovato, Little Mix en Charlie XCX. Daar heeft zij voor geschreven.
2: Zo.
1: Maar hoe oud is deze Ailar, eerlijk gezegd?
0: Ailar is 33.
2: Dat doet ze goed.
1: Die gaat dan goed mee dan, inderdaad. Huh? Ja.
0: En ze heeft heel veel inderdaad achter de schermen gedaan. En nu, ze heeft ook opgetreden in... ze heeft gestaan in The Voice of Holland. Op 16-jarige leeftijd, zie ik. Nou ja, gaat nog verrassend goed met haar. ze heeft een halve finale heeft ze gehaald.
1: Ja, of dat ze juist daardoor even wat liever op de achtergrond
0: dat
1: ging.
0: Verklaart dat verklaart het even ander. Ja, dat zou ook zomaar kunnen. Die hoor je dus zo meteen met een... wat is het? Het is een popplaat. Het is een beetje een rustig popnummertje. Maar wat Daan al zei. Eerlijke plaat. Maar eerst beginnen we met een absolute grootheid. En het grappige is aan dit nieuwe nummer, moet ik zeggen, van Jay-Z. Eigenlijk is dit dus helemaal geen nieuw nummer. Want In My Lifetime, dat verscheen, hou je vast op... 26 juli 1995.
1: Zo. Wij heten natuurlijk de Nieuwe Deuntjes Radio.
0: Wij heten de Nieuwe Deuntjes Radio. Dat is natuurlijk heel vreemd. En dat is het mooie aan die tijd. Het was nog een hele andere tijd. Daar werden die singles, die werden dan op een white label, zoals dat heet. Een white label, dat is letterlijk gewoon een vinylplaat die niet te herleiden is naar wat voor nummer daarop staat. Werd gedistribueerd of werd in dit geval verkocht vanuit de auto van een van de medeproducers van deze plaat. En die werd dan gedraaid door de DJ in de club. En als jij dan een beetje stond te spieken en een beetje stond te kijken van, joh, wat is dit voor nummer, weet je wel, dan kon jij dus als geen die daar is, kon je dus niet zien welk nummer dit was. Zodat het geheim bleef van wie deze track was en hoe deze track heette.
1: Heel vet.
0: Dus hij is alleen op white label. En er zijn dus ook heel veel white label vinyl versies van hele bekende singles achteraf. Nou, die gaan voor tienduizenden dollars
1: over de toonbanken toe. Dat zal heel duur zijn.
0: Dat is ongelooflijk. Maar het is inmiddels 30 jaar geleden. En ongeveer 30 jaar geleden. En zijn debuutalbum heeft hij nu, die wil hij op streamingsdiensten gaan uitbrengen. En de singles worden ook één voor één gereleased.
2: Goed.
0: En zo was het ook de beurt aan In My Lifetime. Die is dus nu officieel nu terug te luisteren, om het zo maar te zeggen.
1: Terug in zijn lifetime.
0: Heel goed. Maar dat is best wel bijzonder, toch?
2: Kan ik je nog een vraag over stellen? Niet?
0: Vertel.
2: Nou, je hebt soms ook wel eens dat er dan artiesten gaan hemelen, zeg maar.
0: Zeker.
2: En dan brengen ze ook nog muziek. Ja, dat hadden we nog liggen. Is dat dan een beetje vergelijkbaar met dit? Of
0: dat zijn vaak
2: anders?
0: Dat zijn vaak demo's. Dus dat hoeft niet op vinyl te staan. Of dat hoeft ook niet dat inderdaad als white label destijds verspreid is. Maar dat zijn echt gewoon demo's. Die liggen dan in die spreekwoordelijke kluis waar ze het altijd over hebben.
2: Ja.
0: En die wordt dan, bijvoorbeeld bij Prince is dat natuurlijk recentelijk weer gebeurd.
1: Als de garage een keer wordt opengetrokken en daar nog een...
0: Vinden ze altijd weer een paar bandjes. Wij gaan in ieder geval luisteren naar de oude, nieuwe track van Jay-Z. Ingewikkeld een beetje. In My Lifetime. En hij klinkt een beetje apart, maar dat is de bedoeling. It's dedicated to Danny Dan. May he rest in peace. Who at his funeral left us with the words that he did it his way. So I have no other choice but to do it my way.

0: Armin van Buuren. En Sasha Everlasting, een nieuwste single aan voor Ilar met Slip. En daar dan weer voor Jay-Z, In My Lifetime. En nou ja, een hele oude... Er is breaking voetbalnieuws. Wat
1: ja,
0: is er dan?
1: Sorry.
0: Nee, vertel, wat is er? Deel het met ons.
1: Julian Brandt naar Ajax.
0: Hè?
1: Julian Brandt naar Ajax.
0: Nou ja, dat maak je een grapje.
2: Ja, voor de mensen die helemaal niks met voetbal hebben. Sorry, ik luister nog steeds naar een muziekprogramma. Maar
3: ik krijg ook een appje binnen inderdaad.
2: Wij zijn alle drie fervente Ajaxiden. Dat is breaking news echt nu 20 seconden geleden binnengebracht. Dus vandaar dat we even een tussenstopje maakten. Julian Brandt, Borussia Dortmund speler, gaat naar AFC Ajax.
0: Nou, dat is dan een pikje ook even mee. Ja. Zo hier op de vrijdagavond natuurlijk van Studio Alphen. En in diezelfde vrijdagavond is het grootste moment om te gaan zeggen... de special guest komt eraan.

0: Ja, de special guest van deze week in handen van Wesley van Tol. We zijn heel erg benieuwd wat onze kansen waren. Dat waren we heel erg benieuwd naar. Dat was niet heel hoog, dus dat maakt dat het heel spannend gaat worden.
1: Ik ben nu iets positiever door het nieuws van Koen. Dus ik maak er 49%.
0: Oh, mooi, mooi. Ja, aan de hand van maximaal 5 hintjes moeten wij gaan raden wie er op dit moment welke artiest er gezocht wordt eigenlijk. Wie de speciale gast is.
2: Ik heb niet echt gezocht, maar inderdaad.
0: Nee. En nadat hij geraden is, dan gaan we hem draaien. En wordt hij niet geraden, dan draaien we hem uiteraard naar die 5e hint. Ja, ik ben ontzettend benieuwd. Wes, whenever you are ready.
1: Born ready.
3: 1.
0: Dat was een beetje overdreven om gelijk alles een beetje weg te krijgen. Ja. Maar goed, ga verder.
1: Ik dacht, er komt al applaus. Nee, deze artiest ontvluchtte...
0: Toch gezocht.
1: Toch gezocht. Ja. Deze artiest ontvluchtte het geboorteland vanwege etnische vervolging.
2: Oké, dat zijn wel heftige dingen.
0: Dat zijn heftige dingen, ja. Dat is niet prettig.
1: Ja, ik denk dat ik maar met de deur in huis vallen wil, weet je.
0: Jeetje, ja dan... ik zou het echt niet weten. Dan,
2: etnische vervolging ook, hè?
1: Ja.
2: Oké dan.
0: Het idee gaat, dan ga je toch, denk ik, toch naar een, een beetje Afrikaans...
2: Zuid-Afrika of zo?
0: Ja, zoiets, die kant op. Afrikaans land, denk je dan.
2: Ja, is dat vooroordelend? Nee.
0: Nee.
2: Dat is toch een beetje waar het meer heerst.
0: Mm-hmm. Nou ja, waar inderdaad de tijd nog een beetje heel erg teruggaat. En de meest verschrikkelijke dingen tegen de mensheid gebeuren. Dus dan ga je toch naar die... Ja, ik heb een artiest opgeschreven van ik weet... Dat hij bekend is en dat hij uit Afrika komt. Maar of het goed is, weet ik niet.
2: Oei. Ik ga dan wel van deze. Dit is ook wel een goede gok.
0: Vertel.
2: Ik heb Tyla.
0: Ik heb opgeschreven Burna Boy.
1: Nee.
2: Beide niet goed?
0: Nee, beide niet. Goed.
1: Nee.
0: Gelukkig voor hen.
3: 2.
2: Gelukkig voor hen, inderdaad. Ja.
1: Deze artiest stond 24 keer in verschillende Nederlandse hitlijsten. Dus zeg maar met 24 verschillende nummers, ook in 24. Snap je?

0: één keer.
1: Deze artiest stond met 24 nummers in verschillende Nederlandse hitlijsten.
2: Oké, dat is al veel.
3: 24 nummers? Verschillende nummers?
1: Ja.
3: Ho, oké dan.
2: Dan gaan we echt naar een kanon. En die hebben we niet gedraaid dan anders vandaag.
3: De hand in eigen boezem wordt dit, maar...
2: Ja, gun.
3: Nice. Jeetje joh, 24 verschillende nummers.
1: Ja.
3: Dat vind ik nogal wat.
2: Dat is echt heel
1: maar
2: dus veel,
1: maar ook in verschillende hitlijsten. Dus niet per se de top 40, zeg maar gewoon
3: maar kan
1: in
3: het ook zijn dat één nummer in meerdere hitlijsten gestaan heeft en dat jij die dan telt?
1: Nee.
3: Wat?
2: Ster NL, top 25. Kan ook nog steeds, hè?
3: Is ook een hitlijst.
2: Is ook gewoon een hitlijst.
3: De Alphen's hitlijst was ook een hitlijst.
2: Ja.
3: Als hij daarin gestaan heeft. Ja, zeker. Hij of zij trouwens. Jeetje joh, ik weet het echt niet.
2: Man, zegt dat, ja. Ik weet het ook niet.
3: Ik ga die eerste hint toch een beetje loslaten, want anders kom ik echt niet...
2: Nee, ja, ik inderdaad moet het ook...
3: Op een gok. Jeetje joh.
2: 24 is veel, hè?
3: Dat is echt heel veel.
1: Dat is een hoop.
3: Maar ja, we moeten wel wat op gaan schrijven natuurlijk. Nee,
1: een kratje bier, hè?
3: Ik heb
2: iets opgeschreven.
3: Wat heb je opgeschreven?
2: Ik heb Asje.
3: Oh, mooi. Ik heb Kenny B.
2: Frisse morgen in Parijs. Had gekund. Of kan nog steeds.
3: Ja, toch?
1: We gaan luisteren daar. Nee, het is beide niet goed, jongen.
4: 3.
1: Nou, Joe. Daar komt hij. Deze artiest heeft het voorprogramma van Coldplay verzorgd.
2: Ja, als jij nu niet weet, dan ben je eigenlijk gewoon een nepfan,
3: hè? Nou. Kijk, even in mijn verdediging. Artiesten als Dua Lipa hebben zelfs in het voorprogramma gestaan van Coldplay.
1: Zo'n kanon.
3: Is ook een kanon. 24 red zij niet eens trouwens. Ja, met wie hebben we te maken, joh?
2: Voor programma Coldplay. Ja. Ja, ik zit nog inderdaad... Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de eerste hint een soort...
3: Misleidende
2: hint is. Maar ja, je zit toch inderdaad meer in de Afrikaanse hoek te denken. Of iemand met Afrikaanse roots. Maar ja, het kan natuurlijk
3: kan
2: ook helemaal heel wat anders
3: inderdaad,
2: zijn.
3: Inderdaad, ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Tsjechoslowakije of zo.
1: Dat kan,
3: maar
1: alle kanten,
2: dat kan ook.
3: Dat kan ook nog.
2: Wat zeg je?
1: Dat het alle kanten op
2: kan. Het kan alle kanten op. Maar ik denk dat het allemaal
3: gaat. Coldplay, ja. Ik ga dan maar een artiest opschrijven van ik zeker weet dat die... Jeetje, ja, maar...
2: Ik ga dan maar voor deze. Ik vind dit inderdaad een
3: nee, ik blijf
2: mooie.
3: Er gewoon bij. Ik zeg gewoon Dua Lipa.
1: Shit, ja, ik heb ook Dua Lipa opgeschreven.
3: Oh, mooi. Ja,
1: ik
3: denk, nee, die heb ik net niet het voorprogramma
2: gehad. Ik blijf erbij, Kenny B. Ja. Het is wel gewoon Kenny B.
3: Ja, nee, niet?
1: Dus ik heb twee keer Dua Lipa.
3: Je hebt twee keer Dua Lipa.
1: Dan heb ik Duo Lipa.
3: Ja, heel mooi, heel mooi.
1: Dat is niet goed.
4: Shit. 4.
2: Wat een kans moeten spreiden, Joe.
3: Ja, dit is niet verstandig. Ja. Nee, dit is niet verstandig. Stomme keus, ja.
1: Bruno Mars en Calvin Harris waren er vroeg bij om de verschillende talenten van deze artiest te ontdekken.
2: Oké, dus het is wel een jongere artiest dan deze twee namen natuurlijk.
3: Ik zit echt te graven. Ik zit echt te graven, maar ik weet het niet. En het mooie aan deze ronde van de special guest is... ik wil ook echt weten wie het is.
2: Ja, lekker.
3: Want je bent toch wel benieuwd, zeg.
2: Bruno Mars en...
1: Calvin Harris.
2: Waren er vroeg bij.
1: Ja, heel vroeg.
2: Heel vroeg. Alsof het echt nog, of hij of zij nog een baby was of zo, zou je dan bijna zeggen.
1: Dat denk ik niet.
2: Ja, dat is ook een beetje mysterieus.
3: Dat wordt legaal een heel lastig traject ja, om een kind van 5 te laten zingen.
2: Misschien waren ze wel toevallig in hetzelfde ziekenhuis op hetzelfde moment.
3: Je weet het niet.
2: Je weet het niet.
3: Jeetje, Mina zeg. Ze waren er allebei vroeg.
2: Ja, je zit daar heel lekker hè, als wij daar zitten te kraken. Net als
1: ja, ja.
2: Voor de mensen thuis, ja, als je het weet, laat het vooral even weten.
1: Bel in.
2: Bel in, want wij weten het niet. Maar ik vind het ook zo'n beetje mysterieus. Waren er vroeg bij?
1: Om de verschillende talenten van deze artiest te ontdekken. Ik herhaal hem gewoon nog een keer. Ondertussen is het al steeds verder naar beneden.
2: Difference of zo. Verschillend.
3: Ja,
2: different.
3: Ja, ja, daar moet je ook nog aan denken natuurlijk. Ik weet het echt totaal niet. Ik hoop dat we het bij de laatste hint gaan raden. Als in, misschien heb je het wel goed, Koen.
2: Ja, dat kan nog.
3: Ik heb wat heb jij? Sorry.
2: Nee, ja, voordat we hetzelfde natuurlijk hebben. Maar gelijk. Ik heb Rose opgeschreven.
3: Mooi, ik heb Anderson .Paak.
2: Altijd goed.
1: Nee, we gaan naar hint 5, jongens.
4: Oh. 5.
1: Ik wens dat ik je kon laten houden van mij. Van mij kon laten houden, ook goed.
2: Sorry.
1: Ik wens dat ik je dat ik je kon laten houden van mij. Of misschien iets minder 100% vertaald. Ik wens dat ik je van mij kon laten houden. Dat is beter voor Nederlands.
2: I wish that I could make you love me.
3: Ja, dan ga ik een hele gewaagd opschrijven. En dan vind ik ook nog een hele gewaagd special guest. Maar er gaat bij mij een singeltje branden, maar ik weet het niet. Ja.
2: Er gaat bij mij even nog helemaal niks. Het licht staat aan, maar er is niemand thuis.
3: Ja, het zou kunnen, maar...
2: Er gaat toch inderdaad wel een soort nummer in mijn hoofd, maar ik zou niet weten wat ik aan het zingen ben dan in mijn hoofd. I wish I could make you love. Nee, ja, ik weet het niet.
3: Je maakt er gelijk een nieuwe single van.
2: Ja, ik maak gewoon een nieuwe single. Ik moet wel wat gaan opschrijven. Aan de tijd natuurlijk ook een beetje denken.
1: Nou ja, morgen begint Trek. De Willis ook gaan uitzenden natuurlijk.
2: Ja, daarom.
3: Op de tv te volgen morgen bij Studio Alphen trouwens.
1: Ja, als Koen. Onze
2: sponsor van vorige week is het
3: ja,
2: niet eens.
3: Je moet een beetje zelf pluggen.
2: Ik ga wat opschrijven. Ik denk dat het een zij is. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. Ik ga wel voor. Nou, dit is op dit moment een bekende artiest.
3: Toch lekker. Iemand is die bekend is. Ja.
2: Cameron Whitcomb.
3: Mooi. Ik heb opgeschreven, dat doen we aardige gokjes, maar ik heb Ariana Grande opgeschreven.
1: We gaan luisteren naar Rita Ora met
3: mooi.
1: Rens Savary en het nummer heet Higher. You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy.

0: Rita Ora met het nummer Higher. En wie doet de beat en alle aanverwante dingen?
1: Rens Savari.
0: Nou, en die is dus, zijn dus, met z'n tweetjes, de special guest van deze week. En wij hebben ons volledig stuk gebeten op de hintjes. We zijn er ook niet uitgekomen.
2: We zijn er kapot van zelfs.
0: We zijn er kapot van. Ja, zeker.
2: Maar hoe hadden we het dan wel kunnen weten, Wes?
1: Dat ga ik nu uitleggen. Hint 1 was, deze artiest ontvluchtte het geboorteland vanwege etnische vervolging. Rita Ora is in 1990 geboren in Kosovo. En zoals jullie weten gaat het natuurlijk niet goed met Albanië. En haar ouders komen uit Albanië en zijn toen gevlucht of vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk.
0: Het grappige, wel van onze gok, wil ik wel gezegd hebben, dat Dua Lipa exact dezelfde route heeft.
2: Ja, dus op
0: haar
2: zich
0: ouders in dit geval.
2: Helemaal niet gek.
0: We zaten in de buurt. Nee. Maar nee, we hebben het hartstikke
2: iets zuidelijker
1: of noordelijker kunnen zijn zelfs.
0: Ja, ja, ja. Precies.
1: De tweede hint was over de 24 keer in de verschillende Nederlandse hitlijsten. Ik noem een aantal nummertjes op. Hot Right Now was de eerste. Let You Love Me. Carry On. Lonely Together. En Black Widow zijn onder andere nummertjes.
0: Knap hoor.
2: Anywhere kan ik nog goed herinneren. Dat was een nummer dat ik veel geluisterd heb.
1: Dan gaan we naar Coldplay.
0: Wanneer?
1: Leuk. In 2012 gingen we naar Coldplay. En toen stond Rita Ora daar in het voorprogramma.
0: Gaaf.
1: En we hebben het net gehad over een artiest die bij haar eigen concert aankondigde. En zij kondigde dus bij het voorprogramma voor Coldplay aan van, jongens, er komt straks een albumpje van mij uit.
0: Oh, wat grappig, joh. Ja. Wat leuk.
1: Dan gaan we naar Bruno Mars en Calvin Harris. En jullie zaten een beetje in de verkeerde hoek te denken. Maar zij heeft met beide jongens een relatie gehad.
2: Nee, echt?
1: Ja,
0: ja, dat is waar. Nou, met Bruno Mars wist ik niet. Calvin Harris wist ik wel, ja.
1: Bruno Mars was nog voordat ze echt bekend werd.
0: Joh.
1: Daarom waren ze er vroeg bij.
2: Ja, dan is die opmerking van mij nog wel echt twee keer zo erg eigenlijk.
0: Jazeker. Ja. Maar was Bruno Mars op dat moment ook nog niet bekend?
1: Het was 2012, 2011.
0: Die was bekend.
2: Die was wel goed bekend.
1: Bruno Mars, ja.
0: Joh.
1: Ja, korte duur was het. Het was bij Calvin Harris 2 jaar en bij Bruno Mars 3 jaar, geloof ik.
2: Toch maar vaker RTL Boulevard aanzetten.
0: Ik denk dat je dat wel helpt tijdens de special guest. Ja.
1: En vanaf 2022 is ze gelukkig getrouwd met, tenminste daar ga ik vanuit, met Taika Waititi.
0: Mooi.
2: Die ken ik.
1: Dan gaan we naar de laatste hint.
0: En dat is?
1: Ik wens dat ik je kon laten houden van mij. En dat is een vertaling van haar bekendste hit Let You Love Me uit 2018.
0: Ja, knap. Ik had het niet verwacht, dit. Maar de handen mogen al op elkaar voor de hintjes.
1: Zeker.
0: Mag gezegd.
1: Bedankt.
0: We hebben ons inderdaad stuk gebeten, wat je zegt. Op de special guest van deze week, Rita Ora.
3: Dit is de nieuwe Duitjes Radio.
0: Ja, we hebben nog twee nummers voor je liggen voordat we naar het deuntje van de week gaan. Het grappige is wel dat er het een en ander al wel een beetje prijsgegeven is tijdens de special guest. Maar dat laten we nog even niet.
2: Ja, hij of zij is genoemd.
0: Hij of zij is genoemd. En als ik de komende twee aankondig en je hebt een beetje opgelet, dan heb je wel een ideetje wat we uiteindelijk gaan draaien. Maar eerst dus die andere twee plaatjes. We eindigen zo met Benny Blanco. Ja, Benny Blanco, dat is met name een producer. Hè. We kunnen nu elke keer, want hij is in de Hermano, zijn nieuwe album komt eraan. We kunnen nu elke keer noemen dat hij met Ed Sheeran, Justin Bieber, Katy Perry, Maroon 5, Christina Aguilera, et cetera, heeft samengewerkt. Maar dat heeft hij dus. Hij is een.
1: maar dat gaan we niet doen.
0: Maar dat gaan we dus niet doen, want dat zou een beetje makkelijk zijn. We kunnen ook nog zeggen, hè, dat hij getrouwd is met Selena Gomez.
1: Echt?
0: Gaan we ook niet doen. Al is het wel grappig om te zeggen, want het is een van de twee vrouwelijke artiesten die op deze plaat te horen zijn. Becky G is de ene en Selena Gomez is de ander.
2: Oh, zij is getrouwd met Benny Blanco.
0: Zij is,
2: zo kan het ook gewoon doen, hè?
0: Zo kan het ook, ja zeker, ja, zeker. I'm forgetting you, ik ben je aan het vergeten. Dat is eigenlijk de vertaling van Te Olvido.
2: Ah, en dat is de hij slaat single er toe, hè, die Spanjaard.
1: Ja. Goeie, goeie.
0: Als het op Spaanse taal aankomt, jongens, ik fiets het er zo uit. Er komt dus een soort Spaanstalig. Ja, het is een beetje. Ja, wat voor album is. Wat voor album wordt het? Dit is wel een beetje die Latin muziek die je uit die scene gewend bent. Maar de vorige track die we van hem gedraaid hadden, die was wat. Die was wat alternatiever, vond ik.
2: Ja, dat is 1 of 2 weken geleden.
0: Ja, dat is volgens mij alweer 2 weken geleden. Dat is weer wat meer dancey-achtig.
2: Ja, ja. Ja. Hier ga je wel een beetje van bewegen. Ik ga wel een beetje meedijnen al, hoor.
0: Nou, dat is dus ook Benny Blanco. Er komt een nieuw album aan. Maar eerst gaan we luisteren naar iemand die zijn debuutalbum vorig jaar heeft uitgebracht. The Hard Way van Cameron Whitcomb. En ja, de hard way, dat was, hij kon het nog niet loslaten. Hij wilde deze, ja, deze era, zoals dat heet, toch nog een extra push geven door de complete, hè, let wel, geen deluxe versie, maar nee, de complete gelukkig edition uit te brengen.
2: Bijna hetzelfde natuurlijk.
0: Bijna hetzelfde. Maar goed, misschien kan hij dan hier wat eerder door de ballotage heen als hij het de complete edition noemt.
2: Nee,
0: dan,
2: nee. Het maakt het eigenlijk nog erger dat je het soort gaat proberen te verbloemen.
0: Helaas.
2: Nee, nog erger.
0: Cameron Whitcomb, nou, met Dooza onder andere een geweldige hit meegescoord. En dit is dus de track van zijn complete edition. Want for nothing.

0: Benny Blanco, Selena Gomez en Becky G. En daarvoor Cameron Whitcomb met Want for Nothing. Nieuwe album van Benny is dus onderweg. Ben erg benieuwd. Klinkt tot nu toe best wel aardig. We gaan eruit met de belangrijkste plaat van vandaag.
1: Het deuntje van de week.
0: Ja, deuntje van de week. Het was een van mijn gokjes tijdens de special guest. Ja. Ariana Grande. Vandaag is haar nieuwste album verschenen, Paddle. En ja, het is een plaat die... daar staat dus onder andere Hate That I Made You Love Me op. Dat was wel een radio...
2: De hits zoals ze vroeger maakte. Maar dat is natuurlijk juist leuk dat iemand wel gewoon haar eigen gang gaat. Maar inderdaad, wat je zegt, een klein radiootje, dat wel.
0: Het album... Het klinkt behoorlijk zoals de titeltrack, die we zo meteen gaan luisteren als het deuntje van de week. Het is een beetje duisterachtig. Het is niet super spectaculair of zo, weet je. Het is niet eentonig, wil ik het absoluut niet noemen, want het is gewoon een geslaagd popalbum.
2: Het is gewoon wat klein.
0: Het is, ja, inderdaad. De beats in een nummer blijft relatief hetzelfde. Weet je, het is niet... Kijk, No Tears Left to Cry vind ik nog steeds een van de allerbeste popnummers gemaakt, omdat er gewoon gebeurt heel veel in dat nummer, ja. Weet je wel. En... Ja, dat zie je op dit album niet zo snel terug.
2: Nou, dat is dan meestal, ja, inderdaad de keuze van... ik wil het dan wat kleiner, minimalistischer maken.
0: Precies, dat is ook zo. Eternal Sunshine was een beetje het Happy the Peppy album van 2 jaar geleden. En dit is het duistere zusje, wordt het in de media genoemd. Koen en Wes, ik wil jullie hartelijk danken.
2: Jij ook bedankt,
3: Joe. Ja, bedankt, Joe.
0: En wij gaan er dus uit met Ariana Grande. Het deuntje van de week, Paddle. Tot de volgende.

0: Tennissen, Pluto Sport. Tennissen,
1: racket,
0: Pluto
1: schoenen sport. En kleding.
0: Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld, is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
3: Met nu?
1: Aan de bar. Met Willem en Koen.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Calvin Harris, Frank Ocean Amigos met Slide. En een heel mooi moment om meteen lekker de uitzending te beginnen. Je luistert naar Aan de Bar met Dylan en Koen normaal. Alleen Koen is lekker in Duitsland. Moet je lekker van genieten. Vorige week was ik er niet, toen was hij er volgens mij ook niet. Dus deze week moet je het met mij doen. Gaat alsnog een hele leuke uitzending worden. Ik heb genoeg klaarstaan, zoals de standaard dingetjes die we normaal altijd doen. Natuurlijk kunnen we de blind ranking. Wordt een beetje lastig. Maar een raadje plaatje zit er zeker in. Daarbuiten natuurlijk goede muziek. Of nou ja, dat vind ik. Buiten dat, einde van de uitzending. Dat is pas over anderhalf uur. Dus dat is voor nu nog niet helemaal ter sprake. Maar ik kan alvast een beetje wat weggeven. Dan gaan we goede mixes horen, hoor. Maar ja, dat is voor dan allemaal. Zometeen ga ik jullie uitleggen wat er beetje gaande is met dit programma. Niet heel veel speciaals, hoor. Wees maar niet bang. We gaan niet stoppen. En misschien kan ik eventjes wat vertellen over mijn vakantie. Dat is misschien ook wel leuk. Maar eerst een klassieker van de dancemuziek uit 1995. Dat is meteen de eerste hint van Raadje Plaatje. La Bouche met Be My Lover. Studio Alphen.

0: een van mijn favoriete trance tracks aller tijden. Faithless met Insomnia. Ja, echt heerlijk, heerlijk nummer. Heerlijk nummer, vind ik. En dit is dan de extended versie. Die vind ik nog net even wat beter. En dan haal ik altijd het intro stukje weg. Want die duurt me net even te lang. En de rest zit gewoon net even wat meer in dan de afgekorte versie. En het is ook lekker om gewoon daarmee gewoon even te chillen. Even tot rust te komen. Even er alvast in te komen voordat je zo meteen lekker naar de kroeg gaat. Of naar een huisfeestje. Of waar je ook heen gaat. Misschien zit je wel lekker op het strand. Weet ik veel. Dat zou allemaal kunnen. Maar ja, ik zit hier in de studio. Ik probeer gewoon een beetje een leuke show voor jullie te maken. En dat doe ik met behulp van Raadje Plaatje. En wat is Raadje Plaatje, hoor ik je al zeggen. Nou, dat is een rubriek van ons. Van mij en Koen. Waarbij wij elke dag, of nou, elke uitzending, een nummer hebben. En dan moet jij de artiest of het nummer raden. En dan denk je zo van, hoe moet ik dat dan raden? Dan, nou, ik geef in een, ja, de aankomende kwartier ongeveer, geef ik 3 hintjes weg. En door die 3 hintjes zou jij eigenlijk de artiest of het nummer al moeten kennen. Mocht je het goed hebben, dan krijg je een dikke duimtrofee, mocht je het fout hebben. Volgende week beter. Hoe kan je dan weten of je het goed of fout hebt? Jij kan een berichtje insturen op Instagram, @aandebalradio, met jouw gokje. En dan zal ik kijken, heb jij het goed of heb je het fout? En dat zou ik dan op de radio al benoemen. Maar het moet wel leuk blijven natuurlijk, hè? Oké. Okay. Hint nummer 1. Normaal heb ik Koen altijd die de hints voor mij maakt. Dus bear with me, hoe ze dat altijd zo mooi zeggen. Mijn hintjes zijn misschien niet zo goed als die van Koen. Maar je zou er alsnog wel, ja, best wel achter moeten komen. Oké, hint nummer 1. Hint nummer 1 is, deze artiest kwam een tijd geleden op de Britse radio om dit nummer te coveren als A Twinkle Twinkle Little Star. Dit is wel heel makkelijk al eigenlijk, want je kan het gewoon opzoeken. Maar het leuke is om dat natuurlijk niet te doen. En gewoon zelf proberen erachter te komen welke het is. Mocht je het nu al weten welke het is, laat het vooral weten via Instagram, @aandebalradio, in de DM's. En als je daar toch bent, volg ons dan meteen eventjes. Elke week heb je weer een nieuwe kans om te stemmen. Om te gokken. En dat kan de volgende ronde natuurlijk. Je mag gewoon lekker mee blijven doen, al weet je het niet. Al heb je het fout, al heb je het goed. Je mag elke ronde gewoon mee blijven doen. Maar eerst tijd voor muziek. Sesh en Rodriguez met Ecuador.
1: Y venga conmigo.

Alvaro Soler, El Mismo Sol, daarvoor hoorde je Luis Fonsi en Demi Lovato, Échame la Culpa. Net zei ik al natuurlijk, we spelen weer Raadje Plaatje. En de eerste hint, die was een beetje lastig. Ik zei, deze artiest heeft zijn nummer bij een Brits radioprogramma gecoverd als... Of nou, gecoverd, geparodied, parodie, een parodie opgemaakt van Twinkle Twinkle Little Star. En ik zit de berichtenbox te kijken en iedereen zegt van... Waar de fuck heb je het over? En ja, misschien is het ook wel een beetje een hele lastige. Dus daarom denk ik van, ik ga het iets makkelijker maken met de derde hint. Ik ga die gewoon zo makkelijk mogelijk maken. En dat hoor je dan zo meteen. Maar eerst heb ik ook nog hint nummer 2 voor iedereen klaarstaan. Hint nummer 2. Deze artiest heeft 3 Grammy Awards gewonnen. Met meer dan...

Pitbull en Neo met Time of Our Lives. Ja, en ik zei al van, ik ga de laatste hint super makkelijk maken. Voor ik die laatste hint ga weggeven, ga ik even kijken. Wat is er allemaal binnengekomen? Even kijken. Instagram, het aan de bar radio. Hé, als je daar toch even naar kijkt, ga ons meteen even volgen. Even kijken hoor. Ja, ik heb de DM's geopend. Oeh, dat zijn er niet veel. Dat zijn er niet veel, maar ze waren ook best wel lastig, die hintjes deze keer. En je hoeft natuurlijk ook niet mee te raden, hoor. Dat is echt, dat hoeft niet per se. Ik zie hier Storm, die zegt, is het misschien Kanye West? Ja, ik bedoel, het is wel een beetje rond die tijd natuurlijk, dat hij een beetje groot begon te worden. Maar die heeft al meer Grammys gewonnen. Maar ik vind dat nog wel redelijk gegraven, maar... Hij is ook wel een beetje zo iemand die Twinkle Twinkle Little Star op de Britse radio zou doen, ja. Usher zie ik voorbij komen. Jason Derulo. Nee, die zijn het niet. Nee, dan hebben we toch even die bonus in het nodig. Dus ik zal die eventjes heel langzaam erin laden. De bonus hint van deze week, raadje plaatje. De artiest die wij nu gaan horen... hebben we in het vorige nummer ook al gehoord. Ik ga jullie nog heel eventjes geven. Misschien dat je het nu al weet. Als je goed hebt opgelet, dan wel. Zo niet, ja, dan heb je deze week fout. Volgende week weer een nieuwe kans, dan weer een nieuwe artiest, een nieuw nummer. Maar voor deze week is het Neo met Closer.

ik snap ook wel waarom mensen het niet zomaar zouden raden. Het is ook echt wel zo'n nummer dat zij echt wel zomaar kunnen vergeten ineens. Ja, 2008. Er zijn zoveel mensen tegenwoordig die waren er niet eens. En die gaan nu ineens de middelbare school afmaken. Waar zijn we nou over aan het praten? Je hebt de WK-finale van 2010 niet eens meegemaakt. Dat is echt wel zo'n ding, dat moet je gewoon hebben gedaan. Ja. Bijna het einde van het eerste uur. Zometeen in het tweede uur vertel ik daar wel wat we daar gaan doen. Ik denk wel dat het gewoon leuk is om een beetje die trend van... Een beetje muziek van vroeger. Nou, vroeger. 10 jaar geleden is tegenwoordig al vroeger. Maar om dat een beetje in de stemming te houden. Ik denk dat een van de pioniers, de grondleggers van electronic music... Dat wel een mooi begin is om mee te starten. 2 zelfs. De eerste, die herken je ook al meteen. Ja, misschien niet een naam die je meteen zou zeggen. Maar voor de echte muziekkenners, die weten zo van... Dit was een groot hoor vroeger. En dit is dan wel een nummer uit 1999. Dat is wel wat aan de latere kant. Maar je moet zijn eerdere werk moet je echt niet onderschatten. Een van Nederlands beste producers ooit. En echt wel de grondlegger van EDM. Armand van Helden. Met You Don't Know Me. En wel de originele versie.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
3: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
2: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
1: Aan de bar met Willem en Koen.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
6: Yes, we zijn er nog steeds. Tweede uur van Aan de Bar met Dylan en Koen. En Koen, ja, die zit nog steeds in Duitsland, joh. Die pakt ook niet even de trein of een vliegtuig om even terug te komen, om even 2 uurtjes radio te maken. Maar dat maakt helemaal niet uit. Op Instagram kan je me nog even een fijne vakantie wensen. @aandebarradio. En als je daar bent, volg ons dan meteen eventjes. En ook het Studio Alphen-account. Natuurlijk ook niet onbelangrijk om te volgen. Daar komt al het nieuws voorbij. Aankomende uur. Het is een beetje terug in de tijd, een beetje 90's. En afsluitend met een leuke 2 mixjes. Dat wordt wat. En zeker als je begint met Stardust. Music sounds better with you.

Mojo met Lady Hear Me Tonight. Ja, en ik denk dat ik voor heel veel mensen kan spreken als dit je meteen doet denken aan ADF Samski. Die heeft deze gebruikt als sample voor een nummer van hem. No Hook 3, of hoe die bekend staat op het internet, Geen Haak 3. Reden daarvoor is omdat hij constant van alle muziekplatforms wordt afgehaald. Dus op Spotify kan je hem soms vinden als podcast of als andere audiosoort. Maar als nummer kan je hem niet in je playlist zetten. Dat heeft te maken met dat de sample nooit echt gecleared was. Wat dus betekent dat hij eigenlijk geen rechten heeft om dit nummer uit te brengen. Behalve op YouTube. Want daar staat hij nog wel gewoon op. En daar heeft hij 4,1 miljoen views op. En ik denk dat dit voor studenten en voor middelbare scholieren wel echt het nummer is. Wat gewoon een tijdperk eigenlijk heeft gemaakt. Maar ja, dan gaan we weer te veel door op al die zooi. Het is een goed nummer, maar Mojo, die heeft er het beste van gemaakt. Ja, we blijven lekker bij de muziek uit deze periode. Begin 2000 early late 90s. Een beetje die electronic dance music, EDM, house.

ja, begin 2000 slash early slash late 90s. Maar een beetje die electronic dance music, EDM, house. Beetje die vibe erin houden. Ik voel die vanavond wel. En ik hoop jullie ook. En ik denk dat met dit nummer... dat je ook wel lekker op gang gaat komen ervan. Ook zo'n klassieker. Uit 1997. En deze, ja, deze twee gasten uit Frankrijk, die zijn nooit echt weggegaan. Die zijn altijd wel bijgebleven. Mensen wachten nu nog steeds op een reunie. Maar die gaat er waarschijnlijk nooit komen. Misschien ooit. Daft Punk. Ze gaan de wereld over. Around the World.

Nightcrawlers met Push This Feeling On. Daarvoor hoorde je Live and Joy met Dreamer. Wat ik al zei, we blijven gewoon nog even lekker in deze stijl hangen. Voordat we zo meteen naar de wat andere muziek gaan. Zometeen heb ik twee mix voor jullie voorbereid. En de eerste mix daarvan, dat is toch wel wat harder om gewoon alvast even in die sfeer te komen. Hard techno. Maar voordat we dat gaan doen, we gaan er rustig naartoe. Ik ga niet meteen...

0: Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en de Reewijk moeten twee waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op 82.000 euro... tegen 75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer. Vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af. Landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.